0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vakbonden, werknemers en ondernemers manifesteren morgen bij Tata Steel in Velsen-Noord voor snelle subsidieafspraken voor het Groen Staalplan. Tata stapt eerst over op gas, later op groene waterstof. Hoogleraar Kramer noemt gas een tussenstap, geen echt groen staal. De actie duurt tot 12:30. Burgemeester Verkleij heeft een leegstaand pand aan het Kuneplein in Beverwijk 3 maanden gesloten, na vondst van wapens en drugs. De maatregel beschermt de veiligheid en voorkomt dat het pand opnieuw wordt gebruikt voor drugshandel. De politie onderzoekt verder, niemand is aangehouden. Roel Berghuis groeide op in een communistisch gezin en werkte vanaf zijn 17e bij Hoogovens. Hij werd een bekende vakbondsbestuurder in de Eimond en keerde in 2020 terug bij Tata Steel tijdens een staking van 24 dagen. Hij wil dat de fabriek blijft en vergroent. De gemeente Beverwijk heeft de monumentenprijs toegekend aan C. Nelis Bouw en Ontwikkeling voor de herbestemming van de Goede Raadkerk aan de Arendsweg. De voormalige kerk uit 2010 kreeg nieuwe functies met woningen, bedrijfsruimte en maatschappelijke voorzieningen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vakbonden, werknemers en ondernemers manifesteren morgen bij Tata Steel in Velzen-Noord voor snelle subsidieafspraken voor het Groen Staalplan. Tata stapt eerst over op gas, later op groene waterstof. Hoogleraar Kramer noemt gas een tussenstap, geen echt groen staal. De actie duurt tot 12:30. Burgemeester Verkleij heeft een leegstaand pand aan het Kuneplein in Beverwijk 3 maanden gesloten, na vondst van wapens en drugs. De maatregel beschermt de veiligheid en voorkomt dat het pand opnieuw wordt gebruikt voor drugshandel. De politie onderzoekt verder, niemand is aangehouden. Roel Berghuis groeide op in een communistisch gezin en werkte vanaf zijn 17e bij Hoogovens. Hij werd een bekende vakbondsbestuurder in de Eimond en keerde in 2020 terug bij Tata Steel tijdens een staking van 24 dagen. Hij wil dat de fabriek blijft en vergroent. De gemeente Beverwijk heeft de monumentenprijs toegekend aan C. Nelis Bouw en Ontwikkeling voor de herbestemming van de Goede Raadkerk aan de Arendsweg. De voormalige kerk uit 2010 kreeg nieuwe functies met woningen, bedrijfsruimte en maatschappelijke voorzieningen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ik ben Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Vakbonden, werknemers en ondernemers manifesteren morgen bij Tata Steel in Velzen-Noord voor snelle subsidieafspraken voor het Groen Staalplan. Tata stapt eerst over op gas, later op groene waterstof. Hoogleraar Kramer noemt gas een tussenstap, geen echt groen staal. De actie duurt tot 12:30. Burgemeester Verkleij heeft een leegstaand pand aan het Kuneplein in Beverwijk 3 maanden gesloten, na vondst van wapens en drugs. De maatregel beschermt de veiligheid en voorkomt dat het pand opnieuw wordt gebruikt voor drugshandel. De politie onderzoekt verder, niemand is aangehouden. Roel Berghuis groeide op in een communistisch gezin en werkte vanaf zijn 17e bij Hoogovens. Hij werd een bekende vakbondsbestuurder in de Eimond en keerde in 2020 terug bij Tata Steel tijdens een staking van 24 dagen. Hij wil dat de fabriek blijft en vergroent. De gemeente Beverwijk heeft de monumentenprijs toegekend aan C. Nelis Bouw en Ontwikkeling voor de herbestemming van de Goede Raadkerk aan de Arendsweg. De voormalige kerk uit 2010 kreeg nieuwe functies met woningen, bedrijfsruimte en maatschappelijke voorzieningen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Vakbonden, werknemers en ondernemers manifesteren morgen bij Tata Steel in Velzen-Noord voor snelle subsidieafspraken voor het Groen Staalplan. Tata stapt eerst over op gas, later op groene waterstof. Hoogleraar Kramer noemt gas een tussenstap, geen echt groen staal. De actie duurt tot 12:30. Burgemeester Verkleij heeft een leegstaand pand aan het Kuneplein in Beverwijk 3 maanden gesloten, na vondst van wapens en drugs. De maatregel beschermt de veiligheid en voorkomt dat het pand opnieuw wordt gebruikt voor drugshandel. De politie onderzoekt verder, niemand is aangehouden. Roel Berghuis groeide op in een communistisch gezin en werkte vanaf zijn 17e bij Hoogovens. Hij werd een bekende vakbondsbestuurder in de Eimond en keerde in 2020 terug bij Tata Steel tijdens een staking van 24 dagen. Hij wil dat de fabriek blijft en vergroent. De gemeente Beverwijk heeft de monumentenprijs toegekend aan C. Nelis Bouw en Ontwikkeling voor de herbestemming van de Goede Raadkerk aan de Arendsweg. De voormalige kerk uit 2010 kreeg nieuwe functies met woningen, bedrijfsruimte en maatschappelijke voorzieningen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt de regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen. Shine bright like a diamond.

0: Bye.
1: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vakbonden, werknemers en ondernemers manifesteren morgen bij Tata Steel in Velzen-Noord voor snelle subsidieafspraken voor het groen staalplan. Tata stapt eerst over op gas, later op groene waterstof. Hoogleraar Kramer noemt gas een tussenstap, geen echt groen staal. De actie duurt tot 12:30. Burgemeester Verkleij heeft een leegstaand pand aan het Kuneplein in Beverwijk 3 maanden gesloten na vondst van wapens en drugs. De maatregel beschermt de veiligheid en voorkomt dat het pand opnieuw wordt gebruikt voor drugshandel. De politie onderzoekt verder, niemand is aangehouden. Roel Berghuis groeide op in een communistisch gezin en werkte vanaf zijn 17e bij Hoogovens. Hij werd een bekende vakbondsbestuurder in de Eimond en keerde in 2020 terug bij Tata Steel tijdens een staking van 24 dagen. Hij wil dat de fabriek blijft en vergroent. De gemeente Beverwijk heeft de monumentenprijs toegekend aan C. Nelis Bouw en Ontwikkeling voor de herbestemming van de Goede Raadkerk aan de Arendsweg. De voormalige kerk uit 2010 kreeg nieuwe functies met woningen, bedrijfsruimte en maatschappelijke voorzieningen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty trick.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
4: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen. Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
3: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporing

0: opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
1: We kwamen er gewoon niet doorheen. Snap je, basis tussen de linies, misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
0: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vakbonden, werknemers en ondernemers manifesteren morgen bij Tata Steel in Velzen-Noord voor snelle subsidieafspraken voor het Groen Staalplan. Tata stapt eerst over op gas, later op groene waterstof. Hoogleraar Kramer noemt gas een tussenstap, geen echt groen staal. De actie duurt tot 12:30. Burgemeester Verkleij heeft een leegstaand pand aan het Kuneplein in Beverwijk 3 maanden gesloten, na vondst van wapens en drugs. De maatregel beschermt de veiligheid en voorkomt dat het pand opnieuw wordt gebruikt voor drugshandel. De politie onderzoekt verder, niemand is aangehouden. Roel Berghuis groeide op in een communistisch gezin en werkte vanaf zijn 17e bij Hoogovens. Hij werd een bekende vakbondsbestuurder in de Eimond en keerde in 2020 terug bij Tata Steel tijdens een staking van 24 dagen. Hij wil dat de fabriek blijft en vergroent. De gemeente Beverwijk heeft de monumentenprijs toegekend aan C. Nelis Bouw en Ontwikkeling voor de herbestemming van de Goede Raadkerk aan de Arendsweg. De voormalige kerk uit 2010 kreeg nieuwe functies met woningen, bedrijfsruimte en maatschappelijke voorzieningen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
4: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
3: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder

0: druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
1: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
0: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Vakbonden, werknemers en ondernemers manifesteren morgen bij Tata Steel in Velzen-Noord voor snelle subsidieafspraken voor het Groen Staalplan. Tata stapt eerst over op gas, later op groene waterstof. Hoogleraar Kramer noemt gas een tussenstap, geen echt groen staal. De actie duurt tot 12:30. Burgemeester Verkleij heeft een leegstaand pand aan het Kuneplein in Beverwijk 3 maanden gesloten, na vondst van wapens en drugs. De maatregel beschermt de veiligheid en voorkomt dat het pand opnieuw wordt gebruikt voor drugshandel. De politie onderzoekt verder, niemand is aangehouden. Roel Berghuis groeide op in een communistisch gezin en werkte vanaf zijn 17e bij Hoogovens. Hij werd een bekende vakbondsbestuurder in de Eimond en keerde in 2020 terug bij Tata Steel tijdens een staking van 24 dagen. Hij wil dat de fabriek blijft en vergroent. De gemeente Beverwijk heeft de monumentenprijs toegekend aan C. Nelis Bouw en Ontwikkeling voor de herbestemming van de Goede Raadkerk aan de Arendsweg. De voormalige kerk uit 2010 kreeg nieuwe functies met woningen, bedrijfsruimte en maatschappelijke voorzieningen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
4: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
3: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
5: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nog net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
3: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, het is bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vakbonden, werknemers en ondernemers manifesteren morgen bij Tata Steel in Velsen-Noord voor snelle subsidieafspraken voor het Groen Staalplan. Tata stapt eerst over op gas, later op groene waterstof. Hoogleraar Kramer noemt gas een tussenstap, geen echt groen staal. De actie duurt tot 12:30. Burgemeester Verkleij heeft een leegstaand pand aan het Kuneplein in Beverwijk 3 maanden gesloten, na vondst van wapens en drugs. De maatregel beschermt de veiligheid en voorkomt dat het pand opnieuw wordt gebruikt voor drugshandel. De politie onderzoekt verder, niemand is aangehouden. De sluiting van de Aldi aan het Frank Sinatraplein is uitgesteld. De winkel blijft voorlopig open, ondanks eerdere voorbereidingen voor sluiting op 25 september. Medewerkers en klanten zijn opgelucht, maar de toekomst van het filiaal blijft onzeker. De reden voor het uitstel is onbekend. Roel Berghuis groeide op in een communistisch gezin en werkte vanaf zijn 17e bij Hoogovens. Hij werd een bekende vakbondsbestuurder in de Eimond en keerde in 2020 terug bij Tata Steel tijdens een staking van 24 dagen. Hij wil dat de fabriek blijft en vergroent. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt.

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de ochtendmix op deze vrijdag 11 september, deze druilerige dag. Ik ben niet helemaal droog overgekomen, dat zat er niet in. Maar goed, ik droog wel weer hier, dat is geen probleem. Ja, 11 september, dat is best een bijzondere dag. Sinds 2001 heeft dat toch een hele bijzondere klank in verband met die aanslagen in Amerika. En het is vandaag dan ook in Amerika Patriot Day sinds 2001. Eén wordt dat gevierd, of niet gevierd, herdacht natuurlijk. Patriot Day werd in 2002 ingesteld door president Bush, George W. Bush. En in 2009 door president Barack Obama, omgedoopt tot Patriot Day en National Day of Service and Remembrance. Want ja, het is echt al een hele tijd weer geleden. Er zijn een heleboel mensen die hebben het niet zelf meegemaakt. Ik kan me nog goed herinneren. Het was op het werk, we stonden 's middags zo bij een collega en we stonden elkaar zo aan te kijken, want we hoorden het op het nieuws. En ik denk dat er een hoop mensen wel die dag kunnen herinneren wat ze op dat moment deden toen ze dat bericht hoorden. Dat was zo onwerkelijk, maar het was echt waar. Het is die terroristische aanslagen die worden beschouwd als de grootste uit de geschiedenis. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven. En deze mensen waren afkomstig uit maar liefst 90 landen. Want ja, New York is natuurlijk een internationale stad. 90 landen. Ja, heel bijzonder natuurlijk. En die Twin Towers, die zijn er niet meer. Dat was echt de skyline van New York. Maar dat is voorbij natuurlijk. Maar goed, het is dus Patriot Day. En ook wat in Nederland te wachten staat, dat is de Open Monumentendag. Dat is dit weekend natuurlijk. En daar wil ik in de loop van de uitzending nog wat meer over gaan vertellen, wat er zo al niet te doen valt hier in de buurt. Maar eerst een stukje muziek.

Ja, wat een stem, hè. Engelbert Humperdinck, A Man Without Love. Inmiddels is hij 90 jaar oud en ja, wat een carrière heeft die man achter de rug. Hij heeft ook zijn ster verdiend op de Hollywood Walk of Fame. Ja, dat is geweldig natuurlijk. Daarvoor Elvis met Kentucky Rain. Ja, ik ga eventjes nog wat vertellen over die Open Monumentendagen die voor de deur staan. Dat is dus morgen en overmorgen. En hoe zit dat precies? Nou, de Stichting Open Monumentendag werd in 1986 opgericht en de Nederlandse Open Monumentendag, de eerste, die vond plaats in 1987. Het is niet origineel Nederlands, het was eigenlijk naar een idee uit Frankrijk. Daar heette het Journée Porte Ouverte, dat is op een goed Frans, en dat betekent de Open Deurendag. Ja, en daar ging het echt om, ja, het gaat erom dus om monumenten onder de aandacht te brengen. En ja, we hebben er natuurlijk prachtige exemplaren staan. En het is ook wel eens zo dat je sommige monumenten niet zomaar naar binnen kan. Maar op die Open Monumentendag worden de deuren dan geopend. Dus dat is natuurlijk extra leuk. En ja, het is laagdrempelig. Daar gaat het natuurlijk ook om. Hè. De deuren die dus normaal gesloten blijven. Vandaar die Open Deurendag. Goed, ik zal eens kijken. Ja, eentje die ik erg leuk vind. Dat is bijvoorbeeld die klokken van de Agatha-kerk in Beverwijk. De 49 klokken, daar gaat het dan om, laten zich zien tijdens de Open Monumentendag. De klanken van het carillon zijn regelmatig te horen in de omgeving van de Breestraat. Ja, als je daar loopt, dan kom je dat echt wel eens. Hoor je dat natuurlijk wel. En dat geeft altijd een heel speciaal effect in zo'n stadskern. Maar hoe werkt zo'n carillon eigenlijk? En hoe krijgt een bijaardier, want dat is de bespeler van zo'n carillon, die noem je een bijaardier, die 49 klokken in de toren aan het klinken? Ja, want dat is natuurlijk ook nog een kunstje. Tijdens Open Monumenten dachten, dat is zaterdag 12 september, kunnen bezoekers daar meer over te weten komen. Bijaardier Gerda Peters geeft in de Agatha-kerk een uitgebreide uitleg over het instrument en laat zien hoe de klokken worden bespeeld. Nou, je gaat niet de toren in. Daarvoor hoeven de bezoekers dus inderdaad niet de toren in. De presentatie wordt digitaal in de kerk getoond. Zodat goed te zien is hoe de bijaardier het carillon bespeelt en de muziek uit deze 49 klokken laat klinken. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. De presentatie is tussen 11 en 4 uur te bekijken in de Agatha-kerk. Via de ingang aan de Breestraat. De toegang is natuurlijk gratis, zoals alle monumenten op deze Monumentendag. Dus echt van harte aanbevolen om daar eens wat meer over te weten te komen in die Agatha-kerk. We got it together, didn't we?

Mandy van Barry Manilow. Ja, geweldige Amerikaanse zanger natuurlijk. Inmiddels 83 en hij sukkelt een beetje met zijn gezondheid. Hij was bezig met een afscheidstournee, als het ware. Ja, hoe afscheid, ja, dat weet je maar nooit met artiesten. Want het bloed kruipt vaak waar het niet gaat. Maar goed, daar was hij mee bezig. Alleen hij heeft zich eventjes een beetje te snel van stapel gelopen. Een intensieve reeks van 29 optredens in 68 dagen. En hij kreeg last van zijn stem en vermoeidheid. Bovendien had hij ook van de zomer een kankeroperatie ondergaan, longkanker had hij. En ja, dat is allemaal niet bevorderlijk natuurlijk. En een artiest die wil natuurlijk optreden. Dus hij heeft het allemaal wat geforceerd. En hij gaat nu echt wat rustiger aan doen. Maar hij wil het wel over een maand of zo ongeveer. Wil hij toch weer in Las Vegas zijn shows gaan hervatten. Dus nou, we zullen het afwachten. Daarvoor natuurlijk, ja, Barry White. En met die geweldige stem. Barry is sinds 2003 al niet meer onder ons. Maar hoe komt hij nou aan die beroemde lage stem? Nou, dat heeft hij zelf een keer verteld. Hij zei plotseling op een ochtend, toen ik in de puberteit zat, was opeens mijn stem veranderd, zei hij. Hij vertelde dat hij als kind een normale stem had. Maar op een ochtend werd hij wakker en klonk hij opeens heel zwaar. Dat werd zijn handelsmerk, die diepe basstem. En dat leverde hem natuurlijk ook een bijzondere bijnaam op. The Walrus of Love. Nou ja, het succes na een lange zoektocht gebruikte hij pas echt zijn eigen lage stem. Wat hem wereldberoemd maakte natuurlijk. En dat is zeker waar, zo'n stem. Dat is echt uniek natuurlijk. Dat is dan echt je handelsmerk. Er zijn meer artiesten die zo'n prachtige lage stem hebben. Die bij Elvis zie je dat ook wel eens in dat achtergrondkoortje van hem. Daar zit ook zo'n zanger die heeft zo'n mooie diepe lage C. Dat is geweldig als je dat natuurlijk hoort. Maar over lage stemmen gesproken, hoge stemmen komen ook voor. Hè? En dan moet je bijvoorbeeld bij Barry Gibb zijn. Hij doet samen met Barbara Streisand dat geweldige nummer Guilty.

Absolute top, hè. Barbra Streisand. Wat een geweldige stem heeft hij ook. En ja, dit album was prachtig natuurlijk. Guilty heet. En het later hebben ze nog een album opgenomen. Dat heette Guilty Pleasures. En ja, die prachtige blending van die twee stemmen. Dat is natuurlijk geweldig. Maar ja, Barry Kip kennen we natuurlijk ook samen met zijn broers. Hè. Die tweelingbroers Robin en Maurice Kip. Die niet meer onder ons zijn. Maar ja, ze hebben natuurlijk geweldige nummers nagelaten. Die prachtige driestemmige harmonie. Die je dan toch steeds in die nummers had. Met die falsetstem van Barry erbij natuurlijk. Dat gaf een geweldig effect. En dat kan je goed horen in bijvoorbeeld dit nummer, Too Much Heaven.

Barry Kip of Barry White. Ja, wat een verschil in toonhoogte, in stemgeluid. Dat is in beide gevallen is het prachtig om naar te luisteren. Maar er zit nogal een verschil in. Dat is in dit nummer heel duidelijk horen natuurlijk. Hoe prachtig die stem is, hoe hoog die is. En ja, dit nummer dat komt uit 1978. In 1979, in januari, 9 januari, hebben de Bee Gees dit uitgevoerd op het Music for UNICEF concert. Dat is ja UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties natuurlijk. En daar hebben ze het voor het eerst uitgebracht. Hebben ze het gezongen en later is het ook als single uitgekomen. En toen is het op de eerste plaats gekomen in Amerika en in Canada. En op die eerste plaats stond dat op het moment stond Freak, Le Freak van Chic. En dat hebben ze eraf gekikt als het ware. En later is die toch weer teruggekomen, Le Chic, Le Freak van Chic, moet ik zeggen. En dat is dit nummer natuurlijk. Die treden dus eventjes tijdelijk om die eerste plaats op de Amerikaanse Billboard 100. Dit is Le Freak van Chic.

0: Ja, uiterst verzorgde muziek is dat altijd, hè, van chic. Ja, 1976, disco-funk. Ja, opgericht naar die twee geweldigenaars. Gitarist Nile Rodgers en natuurlijk de bassist Bernard Edwards. En ja, vooral die pompende bas, dat is echt wel het handelsmerk natuurlijk. Hè. En dan ja, die chucking-stijl op de gitaar, dat is ook geweldig. En ja, ik vind het altijd heel fijn om naar te luisteren. Het is ja, een beetje, ja, ze hebben het een beetje teruggeschroefd. Hè. Er was op een bepaald moment die disco, dat ging soms een beetje over de top. En zij gingen weer een beetje terug en zeiden van nee, we gaan het een beetje strippen en we maken een beetje de essentie ervan. En dat, ja, dat beklijft natuurlijk. Dat hebben ze ontzettend goed gedaan. En dit was dan wel een voorbeeldje ervan hoe ze dat in elkaar hebben gezet. En ook die wereldhit Good Times, die bevat ook een van de meest iconische en geïmiteerde baslijnen. Je moet er maar eens naar luisteren naar dat nummer. Hoe zo'n bas, als je die wegdraait, dat het nummer opeens een stuk minder wordt. Dat heb je met meer muziek, omdat de bas vaak wat onderbelicht wordt, onderschat wordt. Maar dat is een ontzettend belangrijk iets. Dat geeft een fundament aan de muziek en haal je dat weg. Ja, net als bij een gebouw, heb je geen goed fundament, dan is het gebouw toch ook minder goed. Dus vandaar die bas, daar kan ik altijd van genieten als die er is. Je moet hem niet te hard zetten natuurlijk, het moet niet overheersen, maar het moet net een beetje kloppen bij elkaar. Dat je zegt van ja, dat geeft een prima gevoel. En af en toe eventjes over de top, dat kan natuurlijk altijd. En daarna draai je weer een stukje terug. Goed, rondje Holland zullen we dat even gaan doen, want ja, dat moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Komt-ie aan.
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

bed is vaak. Ja, zingen kan hij wel, René Vroger. Dat nummer die uithaalt bij een vers kopje thee, dat is toch geweldig. Dat vind ik altijd een prachtig moment bij dit nummer. En alles kan een mens gelukkig maken, zo heet het nummer. Het is eigenlijk een single van het goede doel, maar René Vroger was de gastzanger. En ja, het is uitgebracht als singeltje begin 1989. En het betekent eigenlijk de definitieve doorbraak van René in de Nederlandse muziekwereld. Ja, de single is ook bekend onder de officieuze titel Een Eigen Huis. Maar officieel heet het dus Alles kan een mens gelukkig maken. Oké. Even kijken, ja, nog een paar minuten te gaan. Dus ja, ik ga er eventjes uit. En na 11 ben ik weer terug met het tweede deel, met het tweede uurtje van deze ochtendmix. Eventjes wat instrumentaal en tot na 11.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Ja, goedemorgen luisteraars. Welkom of welkom terug bij de ochtendmix op deze vrijdag 11 september 2026. Ja, en ik kijk uit het raam en ik zie dat het nog steeds een beetje regent. Dus vanochtend komt het niet meer goed. Hopelijk vanmiddag. Maar goed, begonnen met een leuke medley. Hè? Ja, een Beatles medley. Stars on 45 uit 1981. Januari 1981 was dat. Dat was een singeltje. Heel succesvol. En ja, het was natuurlijk heel bijzonder. Het was ingezongen door Nederlandse soundalikes, noem je dat dan. En vooral die stem van John Lennon, die lijkt er sprekend op. Hè? Dat was Bas Muis. Die heeft er nog wel meer mee gedaan met die stem. En dat is bijna niet van het origineel te onderscheiden. En ze hebben daar een modern disco-ritme aan toegevoegd. En dan kreeg je een geweldig leuke medley. Dat was in eerste instantie 8 nummers. Maar later is het dus op een longplay-album, een LP-versie, is het ook uitgebracht. En toen werd het opeens 17 nummers als je ze gaat natellen. Dus dat hebben ze leuk gedaan. En later kreeg je ook nog Stevie Wonder en ABBA. Maar dit was dus de eerste succesvolle medley wat dat betreft. Goed. De ochtendmix is begonnen, zoals ik zei. En ik zal nog een paar dingen over de monumenten naar voren brengen. Want ik zag ook dat je bijvoorbeeld in de grote kerk in Beverwijk, daar kun je ook de toren beklimmen. Ik zal zo nog even zeggen hoe laat het dan is. Want dat is natuurlijk wel leuk om dat eens een keertje te doen. Want normaal kom je daar ook niet zo gauw. En op zo'n dag kan dat dan. En het lijkt me best leuk om eens boven in die toren te gaan staan. En daar eens eventjes rond te kijken. Dat is natuurlijk best een uniek gezicht. Goed, eerst nog een stukje muziek van Velofsky. Ja, die is vandaag jarig. Nederlandse zangeres. Ze wordt 70 jaar en we kennen haar natuurlijk van dat nummer Christmas Was a Friend of Mine. Maar ze heeft veel meer in haar mars. Ze is echt wel origineel en ze bespeelt ook veel verschillende instrumenten. En ja, ik vind dit een heel leuk nummer. Don't Feed the Animals. En ja, ze is vandaag dus jarig. Dus ook gefeliciteerd natuurlijk.

0: Don't Feed the Animals van Velofsky. En ja, ik vind het een leuk nummer. Gewoon de bepaalde sfeer weet ze altijd in haar nummers te brengen. En dat is best origineel te noemen. En dat waardeer ik altijd wel. En ja, zo heb je nog veel meer nummers natuurlijk die wel iets bijzonders hebben. En dit is weer heel wat anders. Maar dat is bijvoorbeeld dat nummer Mambo No. 5. A Little Bit of You, A Little Bit of Me van Lou Bega. Ik vind dat best een bijzonder nummer. Er zijn van die nummers die, ja, die springen er altijd even uit. En dan denk je, hoe komt dat? Ja, dat weet ik ook niet precies, maar dat maakt ook niet uit. Dat steeg er dan echt even bovenuit. En dit vind ik ook zo'n voorbeeldje ervan.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

Mambo nummer 5. Ja, de Duitse zanger Lou Bega, 1999 hebben we het dan over. En ja, ik had het over bijzondere nummers. Dit is er eentje, een beetje uniek en aanstekelijke mix van swingende jaren 50 Mambo. En dat is ja, gebaseerd op het instrumentale nummer van Perez Prado uit 1974. Maar moderne ritmes gecombineerd met die ja, iconische opsomming van vrouwennamen. Wat heeft hij ze allemaal bijgehouden, waar hij het allemaal over heeft? Angela, Pamela, Sandra, Rita, Monica, Erika, Tina, Mary en Jessica. Dus dat is echt ja, heel herkenbaar en meezingbaar natuurlijk. Ja, voor de zanger zelf was het eigenlijk ook een vloek en een zegen, zei hij zelf. Want het was tweeledig. Het opende vele deuren voor hem, dit nummer. Want ja, als hij aankwam, dan iedereen wou dat wel horen en die wou hem wel hebben. Maar aan de andere kant bleef hij ook eeuwig aan dat ene grote nummer gekoppeld. Hè. Dat noem je ook wel eens het Joop Dodere effect, het Zwiebertje effect. Want ja, Zwiebertje, dat was natuurlijk ook een hele populaire serie. Joop Dodere, die speelde de hoofdrol. Maar daar zat hij ook eeuwig aan vast aan dat nummer, want toen die, aan die rol. Want toen hij dan ja, stopte met Zwiebertje, dat was zo halve jaren 70. Toen wou hij dus wat serieus toneelwerk gaan doen en alles. Maar kwam hij dan op, Joop, op het toneel, dan begon de hele zaal te klappen. Daar komt Zwiebertje. Dus ja, dat ging helemaal niet. Hij is toen ook een tijdje naar Engeland gegaan in Londen. Daar heeft hij op het toneel gestaan. Het is een prima acteur, daar is helemaal niks mis mee. Alleen, ja, dat ging in Nederland niet. Dat moest echt eventjes een beetje wegzakken, die combinatie van Joop en Zwiebertje. Maar uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen. Goed, dat was Lou Bega.

I Believe in Music, daar Leen Huizen. Maar die kennen we natuurlijk allemaal veel beter als Lee Towers. De laatste tijd zie ik hem steeds op televisie bij zo'n reclamespotje voor een bekende brillenfabrikant. Ja, volgens mij gaat het wel een stuk beter met hem. Hij heeft een tijdje in de Lappenmand gezeten, maar het gaat weer goed met zijn gezondheid. Althans, relatief goed, want ja, hij had toen een heleboel pech. En hij is nu weer in Rotterdam. En ja, ik denk dat het hem goed doet. Zo, zijn stad is dat natuurlijk. Hè. Daar komt hij vandaan. Ooit begonnen als kraanmachinist. Maar door Willem Duis eigenlijk ja, ontdekt. En ja, sindsdien is het geschiedenis natuurlijk. Een geweldige carrière achter de rug. En zo af en toe doet hij nog steeds wel wat dingetjes. Maar hij doet het wel een stuk rustiger aan natuurlijk. Goed, Open Monumentendag. Ja, de Grote Kerk. Ik had het er net even over. En dat is best aardig hoor. Want het programma bij de Grote Kerk morgen is torenbeklimmingen, orgelspel, schilderles en tentoonstelling. En vooral die, ja, die torenbeklimming, dat lijkt me erg leuk. Wie de hoogte in wil, kan meedoen met de torenbeklimmingen. En dat is dan om 2:30 en om 4:30. Op beide dagen. En daarbij klinkt dan het historische Müllerorgel. Dus ja, dat is een prachtige combinatie natuurlijk om daar eens naartoe te gaan in deze ja, bijzondere grote kerk in Beverwijk. De toren, de grote toren, die kennen we natuurlijk allemaal. Daar kan je niet omheen als je door Beverwijk gaat. Het is een bijzondere kerk en zeker de moeite waard om daar eens te gaan kijken. Want ja, de eerste vermelding is al uit de kapel uit 1063. Dus dat is ongelooflijk lang. En ja, het heeft een hele historie. En ja, er is van alles ook gebeurd. Er is verwoest, er is weer hersteld en noem het allemaal maar op. Al die gebouwen hebben natuurlijk een historie. Er is heel wat gebeurd in de tijd. Maar goed, het torenbeklimmen, dat lijkt me een leuke. Dus bij deze eventjes van harte aanbevolen om daar om 2:30 of om 4:30 eens even naartoe te gaan.

Ja, onmiskenbaar natuurlijk. Hè. ABRA, ABBA, acroniem. Ja, dat is eigenlijk een woord dat is uit de eerste letters van de voornamen van de leden van de band is dat uitgebracht. Dat noem je zo. Dat is, de eerste B wordt vaak in spiegelbeeld dan gedaan en dan krijg je zo'n speciaal beeldmerk. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Hè. In 1974 is het natuurlijk allemaal begonnen op dat Eurovisie Songfestival met Waterloo, dat aanstekelijke nummer. En ja, vanaf dat moment is het eigenlijk geschiedenis. De ene hit na de andere natuurlijk, tot het eigenlijk zo begin jaren 80 afgelopen was. Hè. Toen was de rekker helemaal uit. Maar goed, ze hebben echt de geweldige nummers nagelaten natuurlijk. Hè. Bijvoorbeeld die single Dancing Queen, dat is natuurlijk ook de absolute top op dat gebied, wat dat daar gaat. Goed, even heel wat anders even tussendoor, dat zal ik even melden. Dat gaat namelijk over de manifestatie die op dit moment bezig is. De manifestatie Groen Staal. En waar is dat nou? Dat is bij de Tata Steel Academy op de Rooswijkweg 16 Velzen Noord. Daar is dus van alles aan de hand. En diverse sprekers zijn daar. Hans Spekman van het FNV, Brigitte van den Berg, Europarlementariër, Roel Berghuis, de voormalig vakbondsbestuurder, en Clement Kieftenberg, ondernemer, Kieftenbelt, ondernemer in de Eemond. Die spreken allemaal en dat gaat dus over dat groen staal, over de toekomst bij wat er allemaal gaat gebeuren op het gebied van groen staal bij Tata Steel. Daarvoor moeten natuurlijk Den Haag en Tata Steel duidelijke afspraken gaan maken om die plannen door te gaan zetten. Verder uitstel betekent langer onzekerheid voor bewoners, werknemers en ondernemers. Dus volgens Roel Berghuis moet er nu echt doorgepakt gaan worden. En dat is op dit moment aan de gang. Dat is vanochtend om 10:00 begonnen en dat duurt nog tot 1:00. Ze zijn nu ongeveer halverwege. Dus u kunt er nog zeker even heen gaan om nog een aantal sprekers te beluisteren natuurlijk. En nog met andere mensen daarover van gedachten te wisselen. Dat is dus de manifestatie Groen Staal op dit moment aan de gang. Locatie nogmaals Tata Steel Academy aan de Rooswijkweg 16 in Velzen Noord.

Twee broers, de Everly Brothers. Ja, Don en Phil Everly op On the Wings of a Nightingale. Bijzonder nummer, want het is speciaal voor ze geschreven door niemand minder dan Paul McCartney in 1984. En hij speelde ook gitaar op dit nummer. Ja, ze zijn allebei niet meer onder ons. Don die is 84 geworden en Phil 74. Ja, 10 jaar verschil zit er tussen. Ja, zo is het nou maar, hè. En dit was echt een grote hit voor ze. Althans in Nederland zeer zeker, want het bereikte hier de derde plaats. En dat was echt wereldwijd gezien de hoogste positie. Nergens werd het zo hoog genoteerd als in Nederland. Het werd erg gewaardeerd, dit nummer. Goed, On the Wings of a Nightingale. Op de vleugels van een nachtegaaltje. Ja, die staan natuurlijk bekend om hun prachtige geluid. Hè? Dat Sinatra zong het al. Als jij zo mooi kon zingen als een nachtegaal, nou dan zouden die erbij verbleken. Maar dat wordt wel vaker gebruikt, die nachtegaal, om dat een beetje, ja, daar een bepaalde herinnering aan te geven. Oké, eens even kijken. Ja, Gilbert O'Sullivan, die vind ik ook altijd leuk. Die man die plukt soms die melodieën gewoon uit de lucht, lijkt het wel. Hoe die erop komt, weet ik niet. Je hebt van die artiesten, die kunnen dat. Die pakken zo uit de lucht een melodietje en dan is weer geweldig.

Killed It, O'Sullivan, voor jou ook voor dat up-tempo nummers. Dat draait hij zijn hals niet voor om. Dit was een prachtig voorbeeld ervan natuurlijk. En ja, we kennen ook zijn andere nummers. Hij is eigenlijk in 1977 doorgebroken met dat nummer Nothing Rhymed. Dat was zijn eerste grote succes. En dat was toen geïnspireerd op de hongersnood in Biafra. Want dat was toen ook wat in de tijd, hoor. In plaats van patat geef Biafra wat, kan ik me nog herinneren, van die stickers die je overal zag. Ja, later nog prachtige nummers. Claire, Alone Again, Naturally natuurlijk. Dat is ook zijn allergrootste wereldhit geworden. En ja, dat Underneath the Blanket Go, ja, No Matter How I Try. Een hele waslijst van prachtige nummers die hij heeft gemaakt natuurlijk. Dat, ja, dat kon hij heel goed. En in het begin was het best bijzonder natuurlijk. Hè, met zijn vreemde pakje aan zat hij zo achter die piano. En je dacht van, ja, moet ik dit allemaal serieus nemen? Nou, achteraf wel, ja, zeker. Want die nummers zaten natuurlijk geweldig in elkaar. Dat was echt vakmanschap.

Zoals daarvoor was dat natuurlijk. En dat was een geweldig nummer. Mes en Merde, dat betekent geloof ik mijn narigheid... wat hij allemaal zo al heeft meegemaakt. En daar praat hij dan over. Maar hij heeft een geweldig leuk nummer van gemaakt. En daarvoor natuurlijk Mr. 100.000 Volt. Gilbert Bécaud vanwege zijn prachtige... altijd ja, zijn unieke podiumoptreden. Ja, als hij achter die piano zit, dan is hij ontzettend druk bezig. En dat heeft hem die bijnaam opgeleverd. Nou, ik ga nog één Frans nummertje draaien. En ik denk dat u het wel heel bekende melodie vindt.

melodie die is wel heel bekend. Ja, dat kan helemaal kloppen natuurlijk, want we kennen het natuurlijk als een grote hit van... Nou, niet wees een grote hit, was het werd later steeds meer gewaardeerd. Maar het was een prachtig nummer natuurlijk in de tijd van Wim Sonneveld. En dat is geschreven in 1965 door een vriend van hem, een partner. En het is het tweede volkslied van Nederland, wordt het ook wel genoemd, het dorp. Hè. Het gaat eigenlijk over Deurne. Dat ligt ergens in Noord-Brabant. En daar wordt dus op een melancholieke manier verteld over het verleden. En je denkt altijd, vroeger was alles beter, vroeger alles was mooier. En dat komt in dit lied heel duidelijk tot uiting. En dat spreekt mensen ontzettend aan. Dus als je dit nummer opzet, dan krijg je altijd een beetje zo'n soort kippenvel gevoel. Omdat het zo'n snaar raakt bij iedereen. Dat is echt geweldig gedaan. Maar wij hoorden dus het originele nummer van Jean Ferrat. La Montagne, de berg betekent dat, meen ik. Instru-

Secret Love van James Last. En dat is natuurlijk een nummer uit dat bekende American Songbook, waarvan Frank Sinatra natuurlijk zoveel heeft gezongen, samen met Dean Martin. Al die evergreens van die geweldige Amerikaanse componisten, Cole Porter, George Gershwin, noem ze allemaal maar op. Dat blijft altijd groen, hè? Dat noem je ook eens evergreen dan, natuurlijk. Ja, en het zit er eigenlijk op als ik het klokje kijk. Ik bedank u voor het luisteren. Zometeen gaat de Eindeloze Eimond beginnen met Ruud Jansen en Frank Koning. Ik bedank u voor het luisteren. Morgenochtend is er natuurlijk weer een nieuwe ochtendmix. We gaan eruit met een nog wat instrumentale muziek. En tot de volgende keer. Dag hoor.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met Jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft twee agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker 6 cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
2: Eindeloos Eimond.
1: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
3: En dan valt dus de grote vraag, is de Eimond eindeloos? Nee, dat is hij niet, maar bij dit programma wel. Dus wat dat betreft hebben we weer een tegenstrijdigheid geconstateerd. Maar dat maakt niet uit. Goedemiddag, luisteraars, wij zijn er weer. Leuk dat u er ook weer bent. En het regent buiten, maar dat weten we ook al een tijdje. En het schijnt na een uur of drie...
4: Het is droog.
3: Oh, het is droog nu?
4: Het is droog.
3: Oh.
4: Ja. Net als de was.
3: Net als de was.
4: Tenminste, mijn was thuis is nu ook droog. Want die heb ik vanmorgen in de droger
3: gezet. Ja, je droger

0: Ja, zo is dat.
1: Maar goed, het ziet er nog steeds een beetje somber uit buiten, maar het schijnt vanmiddag beter te worden. En nou, dat is altijd goed. Ja, wij zijn er weer en we hebben een hoop te doen vandaag. We hebben vandaag natuurlijk het regionieuws. We hebben wat actuele items in ons programma en dat hoort ook zo. En we hebben natuurlijk veel lekkere muziek. En we hebben natuurlijk tip van Joost, hebben we ook nog zo meteen. En we hebben een nieuwe single van Triggerfinger. En we hebben...
0: Oh, joepie. Hè? Nee, niks.
1: Ja, daar kan ik niks aan doen. Nou, nog veel meer moois. En we hebben natuurlijk ook...
0: Ja.
1: Wat hebben we?
0: Nou,
1: ik
0: heb last van jeuk.
1: Heb je last van jeuk? Potverdorie. Ja,
0: voordat we dat gaan doen, dankjewel Aart Robberen voor de 2 uur ochtendmix van morgen.
1: Ja.
0: Ik weet precies wat je zegt. Dit, ja.
1: De regionale vrijdagmiddag gebeurtenis. Wat stond er op deze dag op dit nummer in de top 40 in 1968, 1978 en 1988?

0: Ja, zoals te doen gebruikelijk altijd op vrijdag een overzichtje van de top 40. Wat stond er op deze datum? De 11e dus. In die top 40 in 68, 78, 88. Nou, we hadden natuurlijk Raymond Froga of Raymond Froggatt, net wat je wil. Frank is voor Froggatt, ik ben voor Froga.
1: Hij zingt in Engels.
0: Ja. En hij komt uit Quebec. Ja. Het Franse deel van Canada. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Raymond Froga dus met In and Out of the Red Balloon of Calo La Vita, zoals het dan officieel heet. Daarna kregen we Dire Straits, hun allereerste grote single uit 1978, geproduceerd door Muff Winwood, het broertje van Stevie. En allebei speelden ze ooit samen, die twee broers, in de Spencer Davis Groep, natuurlijk. En we kregen The Sultans of Swing. Het nummer werd oorspronkelijk afgekeurd, want men vond het niks. Het had een heel ander karakter. En toen zijn ze het opnieuw gaan opnemen onder leiding van Muff. En toen werd het dus dit en werd het een gigahit. En we weten natuurlijk intussen hoe het allemaal afgelopen is met de heer Mark Knopfler. Ja. Zeer succesvol geweest sindsdien. En als laatste hadden wij volgens mij UB40.
1: Ja, UB40.
0: Ja?
1: Ja, met Where Did I Go Wrong. Ja. Overigens, meneer...
0: Ja, zeg.
1: Ik heb even AI ingeschakeld.
0: AI?
1: Ja, AI.
0: Oh. AI.
1: AI. Het omgekeerde is ezel. Open, hè? Ja. Raymond Froggatt is een Engelsman.
0: Oh, is een Engelsman.
1: Ja, geboren in Birmingham.
0: Nou, dan is het gewoon
1: Froggatt. Hoe fout kun je zitten?
0: Ja, dan, ik dacht dat hij... Nou ja, we noemen hem gewoon Froggatt, maar dan spreekt hij wel slecht Engels.
1: Maar hij komt uit Birmingham, dat is zijn excuus, hè?
0: Ja, dat is zijn excuus, oké. Okay. Ja,
1: Birmingham en Wolverhampton, dat is toch wel een apart...
0: Goed, wij gaan gauw door, Frank, want we hebben nog een hoop te doen.
1: Ja, ja.
0: We krijgen nog een gast.
1: Stel dat je fout zit en dan gauw door.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: Nee, ik geef mijn fout toe.
1: Ik onthoud het. Kom op maar.
0: Oké. Okay. We gaan tip van Joost.
1: Ja, je gaat je gang maar. Oh, dan moet ik weer...
0: Dan moet je die tingel erin gooien, ja. Dus zit ik op te wachten.
1: Nee, dat moet je even zeggen tegen mij. Want normaal gesproken doe jij dat altijd.
0: Ja, ja.
1: Dus het is even de ding is. Ik kan, ja, nee, het is goed.
0: Het is goed.
1: Vooruit dan maar. En maar even.
0: Is het kanaal ook? De tip van Joost. De wekelijkse tip van Joost Bart van BNN Beverwijk.
2: Goedemiddag alweer. Ja, vanaf de Breestraat in Beverwijk hebben we weer een plaatje uitgezocht. Uit het rijke aanbod wat elke week toch wel weer bij ons in de winkel ligt. En voor de tip van deze week gaan we naar België. We gaan naar Triggerfinger. Triggerfinger is een bekende Belgische rockband. Goede Belgische rockband. Uiteraard. We hebben een tijd niks meer van ze gehoord. Het is alweer 6-7 jaar geleden dat ze een plaat hebben gemaakt. En nu hebben ze weer een nieuwe plaat uitgebracht. De bassist is niet meer onder de bandleden. Maar de frontman Ruben heeft nog steeds een gruizige gitaar ingeplucht. En hij zingt weer lekker met galmende stem. De bekende Trigger Finger Sound, laten we het zo maar noemen. Ze hebben een nieuwe plaat, hij heet Tarmac. En ik ga hem lekker tippen als tip van deze week vanaf de Breestraat. De nieuwe LP van Triggerfinger, Tarmac.

0: Ja, dat was hem dan, de nieuwe single van Triggerfinger, Through the Beam. En nou ja, je mag ervan vinden wat je ervan vindt. Dat was de tip voor Joost. Ik zal hem niet kopen. Maar goed, buiten dat. Gaan we naar de actualiteit of gaan we nog een plaatje draaien? Of?
1: Plaatje draaien.
0: Een plaatje draaien. Nou, dan vind ik jou erg ijdel.
1: Met Mick Jagger erin, hè?
0: Ja, met Mick Jagger erin.
1: Met Mick Jagger erin. Luister maar goed. Carly Simon.
0: Ja.

0: Carly Simon met You're So Vain. En sommigen zeiden dat ze het geschreven heeft voor Mick Jagger. Maar dat, die er ook op meezingt trouwens. Maar dat schijnt niet zo te zijn. Het schijnt voor een relatie te zijn die ze toen had. Maar met wie? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
1: Ja, kunnen we opzoeken.
0: Kunnen we opzoeken.
1: We hebben AI.
0: We hebben AI. Dus we kunnen opzoeken. AI!
1: Ja.
0: Ja, vroeger, ja, AI. We hadden vroeger, ja. Vroeger in de kroeg hadden wij iemand... Die kon de R niet zeggen.
1: Ari.
0: Dat was Ari. Ja. En dat werd dus altijd AI. Ja. AI.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sorry.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos IJmond.
1: Burgemeester Verkleij, de nieuwe burgemeester van Beverwijk, hè, is dat, ja. Hè? Ja, die heeft een woning aan het Kuneplein voor 3 maanden gesloten. Er zijn wapens en drugs gevonden in het pand. Met de maatregel wil de gemeente de veiligheid en leefbaarheid in de buurt beschermen. En voorkomen dat de woning opnieuw een rol gaat spelen in de drugshandel. Het gaat om een leegstaand pand op de hoek van het Kuneplein en de Schuurmanstraat. Er is vooralsnog niemand aangehouden. De politie doet verder onderzoek. De aangekondigde sluiting van de Aldi-vestiging aan het Frank Sinatraplein is voorlopig uitgesteld. Nadat medewerkers zich hadden voorbereid op de sluiting aanstaande 25 september... dat is over 13 dagen al, hè? Ja. Is dat besluit deze week teruggedraaid. Voor het personeel brengt dat nieuwe onzekerheid met zich mee. De koerswijziging komt onverwacht. In de winkel hingen namelijk al posters die de klanten informeerden over de naderende sluiting. Er werd een uitverkoopactie aangekondigd en ook waren medewerkers al in gesprek over hun toekomst op een andere locatie binnen het bedrijf. Van de een op de andere dag zijn de posters weggehaald en lijken de voorbereidingen voor het vertrek vooralsnog stopgezet. De rode kleur in zijn huis is geen toeval. Roel Berghuis, we horen hem straks verderop in deze uitzending nog over groen staal, groeide op in een communistisch gezin. En begon als 17-jarige bij de Hoogovens en groeide uit tot een van de bekendste vakbondsbestuurders van de IJmond. In een nieuwe aflevering van het tv-programma Over de Drempel ontvangt hij IJmond 360 thuis in Beverwijk. Aan de keukentafel, waar in de loop van de jaren belangrijke gesprekken over de toekomst van onder andere Tata Steel werden gevoerd, kijkt hij terug op zijn leven als vakbondsman en vooruit naar de toekomst van de staalfabriek. Rijden zonder rijbewijs met te veel lading of onvoldoende rust. Dat en meer kwamen we tegen tijdens een milieu- en transportcontrole op dinsdag 8 september aan de Parallelweg in Beverwijk. In totaal werden ruim 100 voertuigen gecontroleerd. Transport is een vak. Wie vracht vervoert moet zich aan de regels houden en de juiste papieren hebben. Te zwaar laden, te weinig rust nemen of zonder de juiste rijbewijs rijden is niet alleen gevaarlijk. Het kan bedrijven ook een oneerlijk voordeel geven. De politie zag onder meer situaties waarbij zonder rijbewijs werd gereden. Een werkgever iemand zonder rijbewijs laten rijden en de verplichte wekelijkse rust niet werd gehouden. En deze signalen zijn doorgegeven aan de arbeidsinspectie. De politie werkt samen met de Omgevingsdienst IJmond, de inspectie Leefomgeving en Transport en Belastingdienst. Iedere organisatie keek vanuit zijn eigen expertise en zo kon controle in de compleet worden uitgevoerd. De Belastingdienst in de tijdens de controle nog eens ruim 30.000 euro aan openstaande belastingzaken. In 2025 nam 3,8 miljoen mensen waren er lid van de openbare bibliotheek. 3% meer dan een jaar eerder. Vooral meer volwassenen waren lid. Het aantal uitgeleende fysieke boeken bleef ongeveer gelijk, terwijl de e-books en de luisterboeken werden uitgebreid. En tot zover het nieuws.
2: Je hoort het weerbericht in Eindeloos IJmond.
1: Het weerbericht van Rico Schreuder. Vandaag is het bewolkt, er valt af en toe regen. Nou, af en toe. Pas later vandaag klaart het een beetje op vanuit het westen. Er staat een matige, aan zee vrij krachtige westenwind en het wordt zo'n 20 graden. Morgen is droog en schijnt af en toe de zon. Maar later verschijnt er meer bewolking. Het wordt zo'n 21 à 22 graden. Zondag komt het weer tot regen of buien. En dan is het 19 tot 21 graden. Na het weekend verandert er weinig. Het wordt wel iets warmer vanaf maandag. En tot zover het nieuws en het weer.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

0: Ja, dat was weer een nieuwe single van onze eigen Sanne Hans, oftewel Miss Montreal. Lekker plaatje en het nummer was getiteld Groot.
1: Zo is dat. Vandaag in de Eimond, de actualiteit, is dat er een manifestatie plaatsvindt over groen staal. En dat gebeurt bij de Tata Academie. Daar zijn we bij geweest en we gaan daar een item van maken. We gaan eerst luisteren naar Roel Berghuis. En daarna praten we verder over deze manifestatie.
2: Roel Berghuis, we zijn de manifestatie voor groen staal gaat bijna beginnen. Wat verwacht je vandaag?
3: Een drukke opkomst. Het is een beetje regenachtig, maar volgens mij mensen zijn gemotiveerd om te komen. Ik verwacht Eimonders, ik verwacht lokale ondernemers en staalarbeiders.
2: Vind je het spannend?
3: Ja, het is altijd spannend. Ik moet zelf ook spreken, dus ik ben er klaar voor.
2: Hey, wat wordt een beetje de essentie van jouw verhaal? Wat ga je de mensen meegeven vandaag?
3: Ja, dat het staalbedrijf moet blijven, maar ook ernstig moet vergroenen. En ik ga ook een oproep doen om een zogenaamd Eimondberaad. Om ook de Eimond mee te laten doen in de toekomst van de Eimond.
2: En zijn dat dan de gemeentes of bewoners? Wie zijn dat?
3: Ja, bewoners vooral, maar ook gemeentes. Maar iedereen die eraan bij wil dragen, die een hart heeft bij de Eimond, die mag meedoen.
2: Gewoon een soort volksberaad eigenlijk?
3: Ja, misschien wel. Moeten we nog even over nadenken hoe we dat precies doen. Maar het komt er wel een beetje op neer.
2: Dankjewel.
1: Dat was Roel Berghuis, de man die hem sprak. Die zit nu tegenover me, Jackie de Vries. Jackie, welkom.
4: Hi.
1: Leuk dat je bent.
4: Zeker.
1: Wat is jouw indruk geweest van de manifestatie, voor zover je dat meegemaakt hebt?
4: Ja, het was natuurlijk op z'n Hollands gezegd pokkenweer. Dus ik denk dat wel de opkomst beïnvloed heeft. Er waren een paar honderd man op dat veld. Het was echt zo'n typische FNV-manifestatie. Een podium, rockmuziek, en mensen in FNV-jasjes en
1: vlaggen.
4: Vlaggen en een heleboel sprekers, onder wie dus Roel Berghuis, de oud vakbondsbestuurder, Beverwijker en een van de grondleggers van Groen Staal. Hij is ook een van degenen die deze manifestatie heeft bedacht. Hè, van, ja.
1: Hoe oud is hij inmiddels?
4: Roel is, die is 68 zo, die loopt tegen de 70.
1: Ja, ik wou zeggen, dus ja. Die draait al een paar jaar mee.
4: Ja.
1: Maar goed, ga verder.
4: Ja, het zijn spannende tijden natuurlijk. En we gaan voor tweede uur. Gaan we ook wat reacties klaarzetten voor jullie van die we opgehaald hebben daar. Maar kijk, de essentie is eigenlijk dat iedereen zich zorgen maakt om Tata Steel. Want Tata Steel moet vergroenen. De vervuiling moet minder. Dat is iedereen inmiddels wel duidelijk. Er zijn mensen die misschien denken van Tata Steel kan ook weg. Een heleboel mensen denken Tata Steel moet blijven. Want het is belangrijk voor de omgeving, voor de werkgelegenheid. Een heleboel winkeliers en andere ondernemers leveren van. Alleen ja, er is een groen staalplan. En daar is geld voor nodig. Ook geld van de overheid. India, de Tata Steel in India moet daar een aantal miljard voor opzij leggen. Maar de Nederlandse overheid is ook om 2 miljard gevraagd. Anders gaat het niet lukken. Daar valt binnenkort een besluit over. En dat is heel spannend. Of de overheid gaat zeggen, de Tweede Kamer gaat zeggen van ja, we gaan 2 miljard geven aan die fabriek. En deze manifestatie is eigenlijk ook bedoeld om aandacht te vragen voor een groen staal. Om eigenlijk die Kamerleden en de bevolking ook te zeggen van jongens, pas op dat je die fabriek niet verliest, want dan gaat de hele Eimond down the drain.
1: Ja. Ik denk dat economisch gezien, zeker voor de Eimond, qua werkgelegenheid, maar ook de hoeveelheid toeleverende bedrijven, dat inderdaad een hele ernstige zaak zou zijn als dat bedrijf zou moeten sluiten. Plus, wat ga je doen met de grond die daar zit? Want die zal ook niet echt schoon zijn. Dat gaat tientallen jaren duren voordat het een beetje. Nou, ben jij zelf een wijk aan zee? Jij woont in Wijk aan Zee.
4: Ja.
1: Jij weet ook hoe de situatie is, hoe mensen erover denken. Wat is jouw eigen ervaring over de vuiligheid die Tata uitspuugt?
4: Ja, ik ben. Ik woon in Wijk aan Zee. Ik ben natuurlijk opgegroeid in de Eimond, in Beverwijk. Ja, weet je, voor mij is het lastig om daar iets over te zeggen, omdat mijn opa's werkten bij de Hoogovens. Mijn vader heeft dus zijn brood verdiend, dus ik ben het gewend. Ik snap ook wel de mensen die van buiten komen, die denken van jeetje, wat is hier aan de hand? Dat snap ik ook, dus ik denk er genuanceerd over. Ik zelf denk wel dat het belangrijk is dat we er alles aan moeten doen om die fabriek te behouden. Hè. Dat is ook, er waren een aantal sprekers, zoals Abu Taleb, ook niet de minste, oud-burgemeester van Rotterdam, die kwam ook helemaal naar Velsenoord. Die zei ook van ja, kijk, wat we gaan doen met Tata Steel, dat is innovatie. We gaan groene industrie ontwikkelen. En dat heeft tijd nodig. Geef alsjeblieft die tijd, want we hebben industrie nodig. We hebben een groene omgeving nodig. Het komt in dat groene staalplan samen. Maar ja, er zijn natuurlijk ook geluiden, zoals Milieudefensie en Milieubeweging, die zeggen van ja, dat gaat helemaal niet lukken met dat groenstaal. Dat gaat veel te veel geld kosten. Ja,
1: duurt
4: dus,
1: te lang.
4: Ja, dus er is heel veel tegenbeweging ook. En dat maakt het dus onzeker of de Tweede Kamer positief gaat oordelen. Ik denk dat ze het gaan uitstellen, het besluit. Dus ze zouden 30 september zouden ze een besluit nemen in de Tweede Kamer. Ik denk dat het uitgesteld wordt. Want er is natuurlijk iets belangrijks gebeurd in juli ook. Hè, dat Tata Steel juridisch vervolgd gaat worden vanwege die vervuiling. Ja. Want hè, laten we ook eerlijk zijn. Ook als je positief denkt over Tata. Het dossier ligt er niet om. Er is echt wel wat aan de hand. En dat maakt het allemaal wat complexer.
1: Aan de andere kant zegt Tata zelf, en daar horen we, vind ik in ieder geval, vrij weinig over, dat ze heel erg hard bezig zijn om het beter te gaan doen. Ja. Wat merken jullie daarvan als Wijk aan Zeeërs?
4: Het hangt er vanaf wie het vraagt. Ik denk dat als ik in mijn jeugd kijk, was elke dag het kozijn zwart. Dat is echt wel verbeterd. Er is echt wel veel gedaan. Ja. Alleen ja, de onderzoeksrapporten liggen er inmiddels ook niet in. Er is nu veel meer aandacht voor vervuiling. De samenleving is veranderd. Dus,
1: het is een hot item.
4: Ja, en er moet gewoon vergroend worden. Ook Tata is het erover eens. Daar is iedereen het erover eens. Het is natuurlijk een bizar idee eigenlijk. Zo'n fabriek wat zo gegroeid is dat het van één duinrij verwijderd is van een woonwijk, Wijk aan Zee. Ja, ja, ja, ja. Dat zou je nu niet meer bedenken. Nee. Alleen het gaat erom, gaan we ervoor of gaan we er niet voor? En Jan Berghuis die zei het ook tegen ons. Dat is de broer van Roel, ook een voorvechter van het Groene Staalplan. En die zei ook van ja, de geschiedenis van Hooghovens, van Tata Steel is nog nooit zo onzeker geweest als nu. Als dat geld er niet komt van de Tweede Kamer, dan kan het wel eens over en uit zijn. En dan gaan we natuurlijk een hele andere fase in de Eimond. Dus,
1: ik wou net zeggen, ja. dan wordt de Eimond wel krijgt een heel ander gezicht ook.
4: Even zeker.
1: Los van de skyline. Maar ja. Dan wordt het een heel ander gezicht.
4: Ja,
1: en wat voor toekomst hebben mensen dan?
4: En dat is heel ingewikkeld. Hè, wat je ook zegt, ja, wat doe je met die grond? En hoe ga je dat saneren? Moet er een stad gebouwd worden? Of komt er een andere fabriek? Ja, het is wat mij betreft, en dat zeg ik als persoon, denk ik dat het mooi zou zijn als het zou lukken om daar een innovatieve, duurzame staalfabriek te bouwen. Maar nogmaals.
1: Mee eens. Ja. Je hebt nog een quote opgehaald bij de familie Berg, of familie, ik weet niet of het allemaal familie is.
4: Maar nee, dit is geen familie. Hij heet toevallig.
1: De naam Berghuis komt natuurlijk wel heel veel voor, hè?
4: Ja.
1: In die konterijen.
4: Ja, kijk, dit moest een manifestatie zijn van FNV, van werknemers, maar ook van ondernemers en Eimonders. En een van die Eimonders is Bertus Berghuis, geen familie van Roel en Jan, maar een Heemskerker. Die heeft een organisatie opgezet, Eimond IJzersterk. En hij wil bewoners en industrie eigenlijk met elkaar verbinden. En we hebben hem gevraagd van, wat vond je nou van deze manifestatie?
1: We gaan ernaar luisteren.
5: Bertus Berghuis, Heemskerker, van de bewonersorganisatie Eimond IJzersterk. Wat vond je van deze manifestatie?
6: Nou, ik vond het een hele goede manifestatie. Ik vond de toespraak van Abbetalen heel erg goed.
5: Wat zei hij?
6: Nou, dat eigenlijk de Tata Steel gewoon onmisbaar is voor de Eimond. En trouwens voor de hele industrie in Nederland. En ook voor de verduurzaming. Hij had een heel goed verhaal en het had wel veel indruk. Het was wel eigenlijk een beetje FNV-feestje. Ik had eigenlijk meer gedacht dat het van de burger zou worden en van de ondernemers. Maar over het algemeen ben ik hartstikke tevreden door de opkomst onder het slechte weer. Denk ik dat het heel geslaagd is en ik hoop dat het doordringt in Den Haag. Dat Tata Steel gewoon moet vergroenen en dat de steun aan Tata Steel gewoon echt terecht is.
7: Dankjewel. Voor Velzen, Menteemuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: onze eigen Beverwijkse Bintangs. En jammer genoeg nog een maandje. En dan is het beurt. Dan stoppen ze ermee. En dat kan ik me wel voorstellen. Als je 65 jaar bezig bent geweest met wat tussenpozen. Maar het is in ieder geval... 65 jaar, dat is toch wel een hele tijd, Frank.
1: Ja. Ja? Het is bijna net zo lang als dat wij leven.
0: Ja, nou, ik ben...
1: Nee, het is even zonder gekke, 65 jaar. Ik heb opnames gezien uit het patronaat. Daar waren ze afgelopen weekend.
0: Ja.
1: Frank is inmiddels, die wordt 82 geloof ik.
0: Ja.
1: En nog steeds zo ontzettend veel energie. Ja. Hij stopt trouwens niet, hè? Wist je dat?
0: Nee. Hij gaat door met Jan Wijd en Blues on the Ceiling gaat het heten.
1: Ja.
0: Ja. Dus
1: en niet alleen met Jan Wijd, ook met Aad Hoofd.
0: Ja,
1: ook dus met...
0: Van Schie geloof ik toch?
1: Jack van Schie.
0: Ja, juist. Dus eigenlijk gewoon de oude Bintangs bij elkaar. Dus gaat het gewoon door. Alleen onder een andere naam. Boudewijn de Groot. Ja, we gaan er even naartoe. Ik heb hem dinsdag ook geduid, maar ik vind hem zo leuk. Ik draai hem nog een keer. Boudewijn de Groot heeft samen met Jacco van der Steen een stripboek gemaakt voor kindjes. Naar de Verte heet het. En tekeningetjes van Mark Jansen. En dat is ontzettend leuk. Het is een luisterboekje. En het is voor je kleine kindjes is het helemaal geweldig. Het gaat over de dieren rondom het grote bos. Het zijn, alle liedjes staan intussen online. Kun je allemaal terugvinden. En het is zo verschrikkelijk leuk. En dit vond ik een van de leukste. Dus die draai ik gewoon nog een keer. Boudewijn de Groot met Denkende Honden.

het is voor de kindjes. En het is leuk dat je... Jacco van der Steen, samen met Boudewijn de Groot, schreven de muziek en de teksten en de tekeningen in het boekje zijn van Mark Jansen. Heel erg leuk gewoon. Al de liedjes gaan over dieren. En die kun je allemaal terugvinden. Je kunt het album kopen, natuurlijk het boek kopen in de boekhandel. Maar ook door... Ja, sorry hoor, ik... Ja. Sailor's Wheel. Stuck in the middle with you.

0: and Stuck in the Middle with You. Dat was de ene laatste. De laatste komt nu en dan gaan wij naar het nieuws.
1: Ja, en wij pakken alvast een klein beetje een voorsprongetje op na het nieuws. Want dan komen de Beatles en de Stones weer tevoorschijn.
0: Ja.
1: Je kent ongetwijfeld het nummer Words of Love.
0: Ja.
1: Dat is een vrij bekend nummer van de Beatles. Maar ook ooit opgenomen door...
0: Buddy Holly.
1: En dat is de versie waar we dit eerste uur mee gaan besluiten.
0: Want die schreef het.

0: Bekijk je op lubberswonen.nl.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb. De belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130 tot 250.000 euro opleveren en deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
6: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
7: Eindeloos Eimond.
6: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
8: Ja, nog steeds, want we zijn er weer. En op deze wat sombere vrijdag, waarin er heel wat aan de hand is, wanneer wij weer met z'n allen met heel veel mensen praten over de toekomst van Tata Steel. En we hadden net een probleem, Frank.
9: Oh ja?
8: Ja, ik heb want jij zei net, wat nou als ik een andere kleur wil?
9: Oh ja, met een groene staal bijvoorbeeld.
8: Ja, de groene staal. Nou ja, alle auto's worden dus groen.
9: Ja, en misschien kun je het wel schilderen.
8: Oh ja, dan moet je je auto zelf bijschilderen.
9: Spuiten.
8: Alle auto's worden groen. Maar als je een rode wil, moet je schilderen. Ja, dat kan natuurlijk. Nee, maar even serieus. Het is natuurlijk een goede zaak. En er is van alles over te doen over een bijeenkomst groen staal. Gaan we nog wat fragmenten van beluisteren dit uur.
9: Zeker weten.
8: Allemaal geregeld door onze hoofdredacteur, de heer Jackie de Vries. Fantastisch werk allemaal.
9: Ja. Wij gaan het eerste onderdeel van de tweede uur gaan wij nu starten. Ja. Dat is namelijk, we gaan de Beatles tegenover de Stones zetten. En we beginnen met de Stones.
8: Is dat zo?
9: Ja.
10: The Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles.

0: De prachtige geremixte en remasterde versie van 2018. Toen het The White Album 50 jaar bestond. Dan is er een hele nieuwe mastering en mixing gedaan door Giles Martin. En die is zo verschrikkelijk goed. Als je dat luistert ten opzichte van het origineel, dan klinkt alles gewoon veel gedetailleerder en mooier. John Lennon en Glass Onion, waarin hij een beetje de draak steekt met eigenlijk allerlei dingen uit het Sgt. Pepper tijdspik. Je hoort allerlei verwijzingen naar Fixing a Hole, bijvoorbeeld Fool on the Hill. En nog een aantal van die liedjes uit die tijd, waar Lennon eigenlijk zelf later nogal afstand van nam. Waarom weet ik niet, maar hij deed het. Glass Onion was dat. En van de Stones.
1: Angry.
0: Angry, was je boos?
1: Van de vorige plaat. Ja. De Hackney Diamonds.
0: Ja.
1: De openingsplaat, de eerste single van die plaat ook. En ik vind dat, ik zei net tegen je, toen we hem draaiden.
0: Ja.
1: Als dit nummer in de jaren 60, eind jaren 60, begin jaren 70 was uitgebracht, was het een wereldhit geweest.
0: Ja, precies. Dat ben ik roerend met juist. Niveau Jumping Jack Flash, Honky Tonk Women en Brown Sugar en dat soort fantastische
1: daar past dat fantastisch in.
0: Ja.
1: Alleen het is qua geluid, dus qua sound, is het echt deze tijd.
0: Ja, dat wel. Maar dat klopt ook wel, want het is natuurlijk in deze tijd opgenomen.
1: Ja, drie jaar geleden. Inmiddels alweer.
0: Ja.
1: Verder nog wat?
0: Ja, het liedje heet Watermensen.
1: Wie?
0: Watermensen. Het zijn de drie J's.

0: 25 klaar. Latere mensen.
1: Hoezo 25 klaar?
0: Nee, ik zei maar, klaar. Nee, ik had niet door de microfoon lopen, stond ik in 25 seconden.
1: 25 klaar.
0: Ja. Maar goed, dat waren de drie J's met de fantastische zanger Jan Dulles. En prachtig liedje van een van hun albums. En dat nummer wordt getiteld Watermensen. We gaan weer eens even terug naar de manifestatie over groen staal, dames en heren. Want onze fantastische redactie van Eimond 360 is daar geweest. En wij krijgen een verslag.
1: Ja, en dat verslag gaat over een manifestatiemedewerker en een gesprek met Jan Berghuis.
2: En wat is de reden dat u hier dan staat? Waarom vindt u het zo belangrijk dat het groen staal hier komt?
3: Nou ja, zonder groen staal dan houdt Tata Steel denk ik op te bestaan. Dus het is gewoon heel belangrijk. En ik denk dat het ook heel goed is voor iedereen. En ik, we zijn nu met mensen van bedrijven en van mensen van Tata Steel. Maar ik mis eigenlijk de mensen van Extinction Rebellion en met Kappen van Kolen. Want eigenlijk staan we allemaal aan dezelfde kant. Hè? We willen allemaal vooruit. We willen groen worden. En dan eigenlijk horen zij hier gewoon ook te zijn. Maar ik denk niet dat ze er zijn hoor.
2: En vanuit welk oogpunt staat u hier? Bent u werkzaam bij Tata Steel?
3: Jazeker ja. Ja, ik werk 20 jaar bij Tata Steel. En ik werk nu al 5 jaar ook aan het groen staalplan. En dat is heel hard werken, kan ik je vertellen. En dat doen we met ongeveer een mannetje of 200, fulltime. He? Dus er wordt keihard aan gewerkt. Het is echt heel ingewikkeld.
2: Veel medewerkers van Tata Steel geven aan dat het een onzekere tijd is. Merkt u dat zelf ook?
3: Ja, het is een onzekere tijd. Hè. Dat komt mede doordat het plan heel ingewikkeld is. Daarnaast hebben we ook een reorganisatie achter de rug die naar mijn mening niet zo goed uitgewerkt is. En die zorgt voor heel veel onrust ook. En dat samen maakt dat het... Ja, dus momenteel is gewoon een zware tijd voor Tata Steel.
2: Wie bent u?
4: Jan Berghuis.
2: En waarom staat u hier vandaag?
4: Oh, ik sta hier om te demonstreren en proberen ervoor te zorgen dat er een groene Tata Steel komt. En dat ook heel veel voordelen blijft houden voor de bewoners in de Eimond. Daarvoor sta ik hier.
2: Het is momenteel al aardig druk, ondanks dat het net begonnen is. Ben je er trots op?
4: Jazeker, en het regent ook nog. Dus, maar mensen komen toch blijkbaar en vinden het belangrijk om hier te zijn.
2: Want hoe belangrijk is dat groene staal nou voor de Eimond?
4: Nou, ik denk zelf dat de toekomst van Tata Steel nog nooit aan zo'n dun draadje heeft gehangen als nu. En er moeten de komende maanden belangrijke besluiten genomen worden. En ik hoop dat het de goede kant op gaat. Dat Tata Steel een bedrijf blijft die ervoor zorgt dat er een hoge welvaart in de Eimond blijft.
5: Het is tijd voor een nieuwe aflevering van Eindeloos Eimond. Vandaag met Ruud Jansen en Frank Koning.

0: vind dit soort einde is altijd een beetje Beethovenlijk.
1: Ja.
0: Komt geen end dan?
1: Nee.
0: Want Beethoven ook een beetje moeite.
1: Beethoven gaat ook wel vaker, ja.
0: Het einde.
1: Nummer komt van het album Day at the Races. En dus een van de ja, toch wel prachtig geproduceerde opnames van Freddie Mercury en Queen. Geweldig. Nummer heet Somebody to Love. En weet je wat het leuke is, Frank?
0: Nou?
1: Zo heet het volgende nummer ook.
0: Het toeval is te groot. Ik moet even bijkomen.
1: Ja, ja, maar,
0: ik ga even in een hoekje bijkomen.
1: Ja. Dan ga ik
0: ik hoop wel dat het Jefferson Airplane is, want anders dan ga ik niet bijkomen.
1: Heb je de schuif openstaan? Want ik hoor niet.
0: Ik heb de schuif openstaan.
1: Hé, waarom hoor ik niks dan?
0: Daar is hij.
1: Ja, daar is hij ineens.
0: Maar is dat de single wel? Ik denk het niet. Zal ik even kijken?
1: Dit is de single, hoor.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, ik heb...
1: Hoezo? Waarom denk je?
0: Ik weet het niet. Ik heb het idee van niet.
1: Heb je het idee van niet?
0: Nee, ik heb het idee van niet. Ik kan er niks aan doen.
1: Ja, waarom heb je dat idee?
0: Ja, dat weet ik niet. Omdat het zo klinkt. When the

0: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: Ja, dat regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond. En dat gaat vanaf nu gaat dat lopen. Ik moet altijd even alles klaarzetten. En dat is inmiddels gebeurd. Dus we kunnen beginnen met burgemeester Verkleij. Die heeft een woning aan het Kunneplein voor 3 maanden gesloten. Er zijn wapens en drugs gevonden in het pand. Met de maatregel wil de gemeente de veiligheid en leefbaarheid in de buurt beschermen en voorkomen dat de woning een rol gaat spelen in de drugshandel. Het gaat om een leegstaand pand op de hoek van het Kunneplein en de Schuurmanstraat. Er is vooralsnog niemand aangehouden en de politie is nog in onderzoek naar de zaak. De aangekondigde sluiting van de Aldi aan het Frank Sinatraplein is voorlopig uitgesteld. Nadat medewerkers zich al hadden voorbereid op de sluiting op 25 september aanstaande, is dat besluit in deze week teruggedraaid. Voor het personeel brengt dat nieuwe onzekerheid met zich mee. De koerswijziging komt onverwacht. In de winkel hingen de afgelopen periode al posters om klanten te informeren over de naderende sluiting. Er werd een uitverkoopactie aangekondigd en ook medewerkers waren al in gesprek met over hun toekomst met Aldi over een andere locatie binnen het bedrijf. Van het een op het andere moment zijn de posters weggehaald en lijken de voorbereidingen voor het vertrek voorlopig stopgezet. De rode kleur in zijn huis is geen toeval. Roel Berghuis groeide op in een communistisch gezin en begon als 17-jarige bij Hooghovens en groeide uit tot een van de bekendste vakbondsbestuurders van de Eimond. In een nieuwe aflevering van het tv-programma van Eimond 360... Over de drempel ontvangen we Berghuis thuis in Beverwijk. Aan de keukentafel, waar in de loop van de jaren belangrijke gesprekken over de toekomst van Tata Steel werden gevoerd, kijkt hij terug op zijn leven als vakbondsman en vooruit naar de toekomst van de staalfabriek. Rijden zonder rijbewijs, met te veel lading of onvoldoende rust. Dat en meer kwam de politie tegen tijdens een milieu- en transportcontrole afgelopen dinsdag 8 september aan de Parallelweg in Beverwijk. In totaal werden zo'n 100 voertuigen gecontroleerd. Transport is een vak. Wie vracht vervoert, moet zich aan de regels houden en de juiste papieren hebben. Te zwaar laden, te weinig rust nemen of zonder de juiste rijbewijs rijden is niet alleen gevaarlijk, het kan ook bedrijven een oneerlijk voordeel geven. De politie zag onder meer situaties waarbij zonder rijbewijs werd gereden. Een werkgever liet iemand zonder rijbewijs rijden en de verplichte wekelijkse rust werd ook vaak niet gehouden. Deze signalen zijn doorgegeven aan de arbeidsinspectie. De politie werkt samen met de Omgevingsdienst Eimond, de Inspectie Leefomgeving en Transport- en Belastingdienst. Iedere organisatie keek vanuit zijn eigen expertise en zo kon de controle zo compleet mogelijk worden uitgevoerd. De Belastingdienst is tijdens de controle ruim 30.000 euro rijker geworden aan openstaande belastingschulden. En tot slot, in 2025 waren er 3,8 miljoen mensen lid van een openbare bibliotheek. Dat waren 3% meer dan een jaar eerder. Vooral meer volwassenen waren lid. Het aantal uitgeleende fysieke boeken bleef vrijwel gelijk. Terwijl meer e-books en luisterboeken werden uitgeleend. En tot zover het nieuws uit de Eimond.
0: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
1: Het weerbericht van weerman Rico Schreuder. Vandaag is het bewolkt en er valt af en toe regen en ook motregen. Pas later vandaag klaart het een beetje op vanuit het westen. Er waait een matige aan zee vrij krachtige westenwind en het wordt zo'n 20 graden. Morgen voornamelijk droog en af en toe de zon. Maar later verschijnt er meer bewolking. Het wordt zo'n 21 à 22 graden. Zondag komt het weer tot regen of buien en is het 19 tot 21 graden. Na het weekend wordt het allemaal ietsje warmer. En dat betekent dat we nog een paar leuke dagen tegemoet gaan qua weer. Tot zover het weer en het nieuws.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
0: Het liedje van de Sidekick. De Sidekick.

0: Nog een Beethoven en de tegenkermessen. Ja, nou weten we het wel.
1: Ja.
0: Dat het vandaag 9-11 is.
1: Wat hebben we nu even gezegd? Het was een live-opname van Bachman Turner Overdrive.
0: Ja.
1: Taking Care of Business.
0: Oh, nou, dat was duidelijk. De titel hadden we wel hoor. Goed, dat het vandaag 9-11 is, het wel, 9 september. Dat weet iedereen. En 9-11 2001 is natuurlijk een datum die heel veel mensen nog in het geheugen gegrift staat. En ook Paul McCartney had dat. Paul McCartney stond op deze datum dat de aanslagen plaats. Zat hij in een vliegtuig op JFK Airport. En hij zag het dus eigenlijk daar vandaan een beetje gebeuren allemaal. En dat heeft natuurlijk een enorme impact gemaakt. Indruk gemaakt op hem. En hij schreef daarvoor het nummer Freedom. McCartney organiseerde vervolgens het grote concert voor New York City. Dat deed hij op 20 oktober 2001 in Madison Square Gardens. Hij sloot dat concert af met de première van Freedom. En het concert bracht ongeveer $35 miljoen op voor hulp aan slachtoffers en hulpverleners van 9-11. Het heeft natuurlijk een enorme impact gehad. De gebeurtenissen in de periode rond het concert zijn vastgelegd in de documentaire The Love We Make. Nou, nog één bijzonder detail nog even vertellen. McCartney was dus letterlijk in New York op het moment dat de aanslagen plaatsvonden. Hij zag ze zelfs vanuit het vliegtuig gebeuren.
1: Ja? Heb je nog meer?
0: Nee, dat was het.
1: Oké, ik hoorde vandaag, vanmorgen, dat de herdenking vandaag, 25 jaar geleden inmiddels, dat hij iets anders zal zijn dan afgelopen jaren. Dus er schijnt op een bel geslagen te worden. Dat wordt extra gedaan. Ja. Ook om de mensen te eren die later zijn overleden aan de gevolgen van bijvoorbeeld het inademen van hele schadelijke stoffen.
0: Ja.
1: En er schijnen inmiddels meer slachtoffers na de ramp te zijn dan tijdens de ramp.
0: Ja.
1: Dus dat even terzijde.
0: We gaan luisteren naar McCartney en Freedom.

0: Ja, opname van het concert, slotconcert. De slot van het concert in Madison Square Gardens. 20 oktober 2001 was dat. En zoals gezegd, het concert was voor de slachtoffers van de ramp 9-11. En dat bracht dus zo'n $35 miljoen op. En dat is inderdaad ook allemaal naar die mensen toegegaan.
1: Ja.
0: Dat is fantastisch.
1: Dat is trouwens een geweldig nummer, hè? Dat je zo eventjes uit je mouw schudt.
0: Ja, het is niet geweldig. Echt, die man die kan dat gewoon.
1: Als je de ik heb de videoclip pas geleden nog gezien.
0: Ja.
1: En als je ziet hoe enthousiast de mensen en hoe emotioneel. Ik word er ook emotioneel van als ik dat zie. Dan denk ik van ja, weet je, wij nemen dat allemaal maar als vanzelfsprekend aan. Maar wij leven ons hele leven al in vrijheid, Ruud.
0: Ja.
1: En dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, dat is.
1: Moeten we niet altijd maar even voor lief
0: nemen? Voor lief nemen. Nee, het is een groot goed eigenlijk. We mopperen wel veel, maar goed. Wij gaan nog even naar.
1: Zit in de volksaard.
0: Ja, zo is dat. Wij gaan nog eventjes terug naar die manifestatie over Groenstaal. En volgens mij krijgen we nu oud-burgemeester Abu Taleb aan het woord.
1: Ja, want er waren best wel wat hooggeplaatste personen. Onder andere onze eigen Brigitte van den Bergen, Europarlementariër, was aanwezig.
0: Ja.
1: Zij was eergisteren, geloof ik, nog in Parijs, waar ze de hand van Macron heeft geschud, zag ik.
0: Zo.
1: Ja, mevrouw moves up in the world, zoals we in Frankrijk zeggen.
0: Ja.
1: Ahmed Abu Taleb was ook in IJmuiden.
2: Waarom staat u hier vandaag?
3: Omdat ik het gaat mij aan het hart, de Nederlandse industriepolitiek. Wat echt zwaar te discussie staat. We hebben al zoveel geleverd aan de internationale economie. Wat is nog van ons?
2: En welke boodschap wou je dan meegeven aan de Nederlandse overheid?
3: Wees wijs. Gooi niet dit soort dingen weg. Omdat het alleen maar omdat het vervuilend is. Dat klopt, het is vervuilend. Maar geef het de tijd om naar iets anders uit te groeien. En wij zijn daarbij betrokken. Doe ook mee. Want als we dit ook weggooien, we hebben de chipindustrie weggegooid, we kunnen geen mondkapjes maken. Van energie zijn we afhankelijk van de wereld. Wat willen we nog meer in handen van anderen afgeven? En ik denk dat die onafhankelijke economische onafhankelijkheid door ook een gezonde industriepolitiek te voeren ook helemaal van belang is voor Nederland.
2: Meneer Van den Berg, hoe staat u hier vandaag?
4: Ik ga naar voren roepen.
5: Nou, met hoop. Ik denk, met vraag waarom kom je hier? Nou, twee woorden, groen staal. En ik heb net naar Abu Taleb geluisterd. Ik denk, ja, dat is het verhaal. Heel belangrijk, belangrijk voor de regio, belangrijk voor Nederland. En belangrijk voor 30.000 gezinnen. Dus dat is waarom ik hier sta. En
4: goedemorgen.
5: Mooie opkomst, denk ik, ondanks het slechte weer.
4: Goed zo,
5: ja, heel blij.
2: Ja, want er staan vandaag heel veel mensen. Wat betekent dat voor Taatstiel?
4: Jullie zijn vandaag
5: steun
4: aanwezig.
5: Hè? En er wordt natuurlijk veel over ons geschreven. Ja, en vandaag staan hier een aantal mensen die zeggen, ja, dat Tata Steel, dat moet hier blijven. En die vergroening die moet gemaakt worden.
6: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.
1: Ja, en dat betekent dat we.
0: Ja, ik wil toch even reageren. Ik vind toch wat, als ik dan zo'n Abu Taleb heb, hoor, dan zeg ik van, die man zegt precies waar het op staat, hè.
1: Ja, maar
0: het is zo waar wat hij zegt. We hebben natuurlijk al heel veel verkwanseld aan het buitenland. En goede bedrijven die gewoon weg zijn. En het is natuurlijk, Tata Steel is ook niet helemaal in Nederlandse handen. Maar hij zegt gewoon, we moeten het wel behouden. Want dit is voor ons van groot belang gewoon.
1: Met name de werkgelegenheid.
0: Ja,
1: hey, we hadden het over Tata Steel. We hadden het over rook die naar buiten kwam. Ik heb een leuk nummer gevonden. Mag ik?
0: Ja, je mag.
1: Oké, Smokey Joe Café. Van de Coasters.

0: Smokey Joe's Café.
1: Ja. Ja. Is er ook om je hoofd is verdwenen?
0: Nou ja, die kan ook. Kan je die vinden? Snel? Ja. Nou, dat is. Dat lijkt overtoon bij ons in. Boudewijn de Groot.

0: En hoe heet het liedje ook alweer? Even wachten hoor. Ah, hij doet het niet meer.
1: Hij zegt het niet meer.
0: Hij doet het niet meer.
1: Hij doet het niet meer.
0: Ja, ik denk, hij doet het nog wel een keer.
1: Nee, hij doet het niet meer hoor. Hij zegt het niet meer. Als er ook om je hoofd is verdwenen.
0: Snap voor pielekes.
1: Ja, zo gaat dat allemaal. Maar goed, dat was Boudewijn de Groot. En dat was nog even aan het kader van onze berichtgeving over Tata Steel en Groenstaal. En dat gaat allemaal goed.
0: Nog één liedje.
1: Nog één liedje?
0: Ja.
1: Zal ik deze doen dan? Ik heb een hele mooie klaarstaan. Ja?
0: Nou, laat me horen. De Bensonhurst Blues.
1: Oscar Benton.

0: Ik ken nog zo'n poei poei poei nummer.
1: Ja.
0: Van André Hazes.
1: Poei poei poei. Nou, ik vond dit wel geweldig hoor.
2: Ja, het zit er weer op. We kunnen weer naar huis. En intussen begint de lucht ook een beetje blauw te worden. Nou, ik ga me opnemen voor mijn vrijdagmiddagborrel vanmiddag. Vanaf 16:30 lekker spelen, eventjes. En ik ga u vertellen dat dit Eindeloos Eimond was. En dat ik de heer Koning hartelijk ga bedanken voor zijn techniek.
0: Laat ik de heer Jansen dan hartelijk bedanken voor al zijn bijdrage. En natuurlijk de redactie van Eimond 360.
2: Voor alle bijdragen.
0: En Jackie de Vries. Ja. Stefan de Beest.
2: Ja.
0: En Sabrina Koster.
2: Ja, nou.
0: En wie ik ook nog maar vergeten ben.
2: Ja.
0: Hartelijk dank. En u voor het luisteren.
2: En u voor het luisteren. En ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van. Rust eens lekker uit. En wat ons betreft, Eindeloos Eimond is er morgen met Broodje Hans. Maandag met Pim Geurts. En dinsdag ben ik er weer.
0: Ja.
2: Ik zou zeggen. En oh ja, en maandagavond redden we de noodshow met Behind the Dykes. Jawel.
0: Fijn weekend.

Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.

0: kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Een 55-jarige man uit Hoofddorp is dinsdag opgepakt op verdenking van witwassen na onderzoek naar drugshandel. Panden in Bennebroek, Hoofddorp en Amsterdam zijn doorzocht. Een winkelpand, auto en schip in IJmuiden zijn in beslag genomen. Samen ongeveer 1 miljoen euro waard. De verdachte mag alleen contact met zijn advocaat hebben. Enkele honderden werknemers, ondernemers en inwoners verzamelden zich bij de Tata Steel Academy in Velzen-Noord voor een manifestatie over groen staal. Ze benadrukte het belang van verduurzaming en behoud van banen. Tata-topman Hans van den Berg toonde ook zijn steun. De sluiting van de Aldi aan het Frank Sinatraplein is uitgesteld. De winkel blijft voorlopig open, ondanks eerdere voorbereidingen voor sluiting op 25 september. Medewerkers en klanten zijn opgelucht, maar de toekomst van het filiaal blijft onzeker. De reden voor het uitstel is onbekend. Vrijwilligers maken donderdagavond de bloemstukken op klassieke auto's en oldtimers klaar voor de Kennemer Bloemendagen. Dit weekend rijden de versierde voertuigen door Heemskerk en Beverwijk langs verzorgingshuizen en het centrum. Vrijdag volgt de prijsuitreiking voor de mooiste bloemen uit het duingebied. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Filder en Wijnands Elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands Elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen

0: specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur, bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Een 55-jarige man uit Hoofddorp is dinsdag opgepakt op verdenking van witwassen na onderzoek naar drugshandel. Panden in Bennebroek, Hoofddorp en Amsterdam zijn doorzocht. Een winkelpand, auto en schip in IJmuiden zijn in beslag genomen. Samen ongeveer 1 miljoen euro waard. De verdachte mag alleen contact met zijn advocaat hebben. Enkele honderden mensen kwamen vrijdagochtend naar de manifestatie voor Groenstaal in Velsen-Noord. De bijeenkomst was georganiseerd door de FNV, bewonersgroepen en lokale ondernemers die hopen dat het 2 miljard aan overheidssteun voor het plan van Tata Steel wordt toegekend. Ivo van Eeken runt sinds 2010 een uitvaartcentrum in Beverwijk. Hij begon als uitvaartverzorger op zijn 20ste, geïnspireerd door de uitvaart van zijn opa. Op zondag 13 september is er een open dag waar iedereen zonder afspraak kan binnenlopen. Vrijwilligers maken donderdagavond de bloemstukken op klassieke auto's en oldtimers klaar voor de Kennemer Bloemendagen. Dit weekend rijden de versierde voertuigen door Heemskerk en Beverwijk langs verzorgingshuizen en het centrum. Vrijdag volgt de prijsuitreiking voor de mooiste bloemen uit het duingebied. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door, het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Een 55-jarige man uit Hoofddorp is dinsdag opgepakt op verdenking van witwassen na onderzoek naar drugshandel. Panden in Bennebroek, Hoofddorp en Amsterdam zijn doorzocht. Een winkelpand, auto en schip in IJmuiden zijn in beslag genomen. Samen ongeveer 1 miljoen euro waard. De verdachte mag alleen contact met zijn advocaat hebben. Enkele honderden mensen kwamen vrijdagochtend naar de manifestatie voor Groenstaal in Velsen-Noord. De bijeenkomst was georganiseerd door de FNV, bewonersgroepen en lokale ondernemers die hopen dat het 2 miljard aan overheidssteun voor het plan van Tata Steel wordt toegekend. Ivo van Eeken runt sinds 2010 een uitvaartcentrum in Beverwijk. Hij begon als uitvaartverzorger op zijn 20ste, geïnspireerd door de uitvaart van zijn opa. Op zondag 13 september is er een open dag waar iedereen zonder afspraak kan binnenlopen. Vrijwilligers maken donderdagavond de bloemstukken op klassieke auto's en oldtimers klaar voor de Kennemer Bloemendagen. Dit weekend rijden de versierde voertuigen door Heemskerk en Beverwijk langs verzorgingshuizen en het centrum. Vrijdag volgt de prijsuitreiking voor de mooiste bloemen uit het duingebied. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald

0: Dag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Enkele honderden mensen kwamen vrijdagochtend naar de manifestatie voor Groenstaal in Velsen-Noord. De bijeenkomst was georganiseerd door de FNV, bewonersgroepen en lokale ondernemers die hopen dat het 2 miljard aan overheidssteun voor het plan van Tata Steel wordt toegekend. Het IJmuider Zee- en Havenmuseum is gevestigd in het voormalige gebouw van de visserijschool uit 1916. Tot eind jaren 80 was het een opleidingsplaats voor zeevisserij. Sinds 1994 toont het museum lokale collecties, geschonken door inwoners van IJmuiden. Ivo van Eeken runt sinds 2010 een uitvaartcentrum in Beverwijk. Hij begon als uitvaartverzorger op zijn 20ste, geïnspireerd door de uitvaart van zijn opa. Op zondag 13 september is er een open dag, waar iedereen zonder afspraak kan binnenlopen. Vrijwilligers maken donderdagavond de bloemstukken op klassieke auto's en oldtimers klaar voor de Kennemer Bloemendagen. Dit weekend rijden de versierde voertuigen door Heemskerk en Beverwijk langs verzorgingshuizen en het centrum. Vrijdag volgt de prijsuitreiking voor de mooiste bloemen uit het duingebied. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddy Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primož Roglič. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24

hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Het allerbeste uit vijf decennia populaire muziek. Welkom in de

je wat jonger denkt, denk je van... Dit is vast van Joe Cocker. Ja, ook. Maar als je wat ouder bent, denk je... Ja, maar dit is Love in Spoonful. En dat heet natuurlijk Summer in the City. Hoi, welkom in mijn platenkastje. Ik ben Ellie en dit zijn de Cranberries. Doei.

had ik je toch zomaar meegenomen naar de jaren 80. De Waterboys waren dat. En dat heette A Girl Called Johnny. En dan vervolgens kom je weer in wat recenters terecht. Ik moest echt twee keer luisteren voordat ik doorhad dat dit Treintje Oosterhuis was. Het is een lekker nummer. Het heet Knocked Out.

Weet je de tijd nog dat stroomuitval, dat bijzonder was? Nou, in Nederland wel. Maar in de Verenigde Staten hadden ze er nog wel eens een handje van. Dus in de jaren 70 is het een paar dagen donker geweest in New York. Ja, dan is er 9 maanden vol later hun handen nogal vol. Tegenwoordig is dat bij ons ook redelijk gewoon. Hé, wie hebben we daar? Tom Jones in de Stereophonics. Met een oudje. Geschreven door...

Randy Newman schreef het in eerste instantie voor Eric Burdon and the Animals, maar de bekendste versie is wel uit 1970 van Three Dog Night. Die heette Mama Told Me Not to Come. En volgens mij weet Tom Jones heel goed wat hij wel en niet moet. Maar ja, blijft wel een leuk liedje. Dan nu naar halverwege jaren 80. Met een groepje dat is Huang Chung heette. En daar hebben ze maar gauw een W ingezet en werd het Wang Chung. Dat werd wat makkelijker uit te spreken. En we hebben een paar hitjes gehad, waaronder deze. Dit heet

Wang Chung, Dance All Days. Ik ga even terugnemen naar, wat zal het geweest zijn, 1975 uit mijn hoofd, toen een Nederlands groepje van weeromstuit in het water sprong van het zwembad van hun hotel. Want ze hadden het Songfestival gewonnen in Zweden. Het jaar daarvoor had ABBA gewonnen met Waterloo. En ineens was daar Teach In. En die wonen met dit. Dingedong.

Dat waren de jongens van de sportschool, oftewel Right Said Fred. En het is wel eens leuk als je een dagje ouder wordt. Dan ga je soms anders naar liedjes luisteren en dan denk je van... Hey, die vrouw, die ken ik, die eraan meezingt. Dat is Jocelyn Brown. En heb ik vroeger eigenlijk nooit zo op gelet, maar... Ja, in de loop van de jaren ga je zo iemand steeds meer waarderen... en ontdekken dat ze maar één solo-hitje gehad heeft... en voor de rest altijd meezong met andere bands. En dit was er één van. En dit heette Don't Talk, Just Kiss. Ja, mocht je willen. Hé, hey, die hebben we hier.

Het bewijs dat er uitstekende popmuziek gemaakt kan worden in Nederland hoor je in de platenkast. Raccoon, No Mercy.

Ja, en die had ook wel van een beetje recente muziek. Dat was Mary Mary uit de jaren 0, de Zero's ook wel genoemd. En dat heette Shackles, oftewel Praise You. You gotta

Nou, dat is nog eens een compliment. UB40, the way you do the things you do. En wat hebben we hier? Een Cher die een oud nummer opgenomen heeft met heel veel succes. De Shoop Shoop Song. En volgens mij is die uit eind jaren 90. Ja, zoiets in die... Nee, eind jaren 80, begin jaren 90. Iets in die richting.

Seriously, het zit in de kus. Let maar op. Op mijn leeftijd kun je erover meepraten. Als ze je zoenen, dan weet je het. Serieus. Nou ja, dan moet ik zelf eens even heel over goed over gaan nadenken. Maar daar heb ik een andere keer wel over. Dan gaan we nu naar Down Under. Naar een team dat heette Wanda en Young. Ze waren producers en ze zaten al in de jaren 70 achter Flash in the Pan. Flash in the Pan heeft trouwens met onweer te maken. Maar dat terzijde. Nee, sterker dan staat weer te zwaaien. Dan ga ik nu zo langzaamaan afronden voor dit uur. Hey, St. Peter, Flash in the Pan.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
5: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
4: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris van Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
6: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
4: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Geluisteraars, wat een prachtig nummer. Je hoorde dat ik eens te vroeg inkwam, maar dat kwam deels doordat de muziek een beetje aan het veden was. Ik dacht, nou, einde van het nummer, maar dus niet. Maar ik zou zeggen, een hele prettige avond, vrijdagavond. Ik zie dat ik mijn... eens overstuur een beetje, ja. Prachtige vrijdagavond. Weer met verschillende genres muziek. Van jazz of smooth jazz tot en met funk. En alles ertussenin. En ja, we gaan... dat was Elvis Presley met Suspicious Minds. Alweer van 69, een tijdje geleden. Maar die man heeft geen introductie nodig. En ik vind deze jaren van hem een beetje Suspicious Minds. En die andere nummers van Vegas-jaren. Best wel de leukere periode van Elvis Presley. Maar dat is eventjes wat anders. We gaan lekker door met Garden Ord, Beautiful Day. Right.

0: heerlijk, dat nummer van Caro di Norte, Beautiful Day. Een urban, Nederlandse urban jazz band. En is opgericht door de Ferry Lancey en Belg en Barend Fransen. Ja, en inmiddels zijn we een beetje aangekomen bij de coverronde. Want we zitten op het puntje van kwart over zo'n beetje. Dus dan gaan we lekker.
1: Cover wonder. Ach, Martin. Draai nog eens een keer zo'n hele mooie cover.
0: Ja, wie heb ik gekozen? Ik heb gekozen voor Me and Mr. Jones van Billy... Tenminste, de origineel is van Billy Paul. En die is uitgebracht in 1972. En die is geschreven door Campbell en Huff en Gilbert. Oftewel de producers, songwriters, duo destijds in de Philadelphia Records, de Philly Sound. Maar het gaat natuurlijk om de cover. En Daryl Hall en John Oates hebben ze ooit dit nummer ooit gecoverd. En dan heb ik voor een live concert al 2003. Maar die heb ik ook niet voor gekozen. Ik heb gekozen voor eigenlijk een onverwachte. Dat ik weer op mijn zoektocht naar covers. En dat is van Tower of Power. En die hebben ook dit nummer gecoverd destijds. En alweer een beetje van... Nou, een beetje recentelijk. 2009, want die zit niet in de 70s en 80s en 90s. Maar 2009 hebben ze deze gecoverd. En dat hebben ze de Great American Soulbook uitgebracht album. En hebben ze allemaal dit soort covers gedaan van muziek wat hun ontzettend aansprak. Dus we gaan lekker luisteren naar de cover van Tower of Power, Miss Me and Mr. Mrs. Jones.

0: Ja, wat een prachtig nummer. Cover van Tower of Power. En wat kunnen zij funky en swingende muziek maken met al hun horns. Maar dit was van het album Great American Soul Book. En het is heel soulful, dit gecoverd van Billy Paul. We gaan lekker door.
1: Het hit verleden leeft. Al dat moois van toen hoor je hier nog steeds.
2: Meer muziek.
1: Dit is Met Martin het weekend in.
3: I love it.

Ja, Los Lobos met de nummer La Bamba. Alweer van een tijdje geleden. En het was, je hoorde een beetje dat Mexicaanse folk, R&B, invloeden van hun. En dit is gewoon lekker een keer een nummer te horen op mijn programma van met Martin het weekend in. We gaan lekker door, want we zijn inmiddels aangekomen bij een heel mooi nummer van Diana Warwick. En Walk On By. En dat is uit de stal van Burt Bacharach. Een grootse songwriter. En een composer. En ik heb me gehad dat mijn keer in mijn backing artist. En ik zou daar ook een maan mee kunnen vullen. Bij wijze van spreken. Alle nummers wat hij gemaakt heeft. Maar we gaan lekker luisteren naar de Diana Warwick. En Walk On By.

0: Ja, prachtig nummer van Dinah Warwick. 60 jaren, prachtige tijd van muziek. Soulful muziek. En wat nog meer. Maar ja, dat is allemaal verleden tijd. En ja, toch vind ik tijdloos muziek. Dit soort muziek. Ondanks dat het niet regelmatig op de radio meer wordt gespeeld. We gaan lekker door. We zijn inmiddels aangekomen bij...
1: De albumparel. Een nummer van een album dat we allemaal kennen. Maar misschien is dit nummer wel mooier dan die heel bekende hit.
0: Ik heb gekozen voor een album van Spandau Ballet. De album is True. Weer van de 80 jaren, 82. En op deze album was de grote hit Gold. En de nummer zelf van het album True. En dat is een derde album inmiddels. Maar ik heb gekozen voor het, voor mij een parel. Ook op deze album, want er zijn zoveel mooie nummers. En dat is Lifeline. Ja, een beetje, wat noem je dat? De New Wave Group of zo. Behoorlijk pop en in de hoogtijdagen 80 jaar samen met Duran Duran en Michael niet Michael Jackson maar noem ze maar op. Oké. Duran Duran, we waren een beetje de And the Cars, een beetje de 80 jaar New Wave groepen die behoorlijk in die tijd behoorlijk populair waren. Maar we gaan lekker luisteren naar de parel van deze album, Lifeline, Spandau Ballet.

Ja, de grote Tom Jones. Met de nummer 6, Bom. En met de producer, Duitse producer, Mousy T. Ja, wat een grote performer was dat. Of is Tom Jones. In de 60 jaren. Met al zijn hits. En dan vervolgens speelt hij moeiteloos met een producer van een beetje. Nou, zal ik van 99, dus een tijdje terug. En dan vervolgens ook die nummer van Kiss. Kiss van Prince. Bijvoorbeeld om weer opnieuw leven in te blazen met zijn versie. En dan alle genres heeft hij kunnen zingen, Tom Jones. En ik weet nog dat ik mocht dit nummer playbacken. Want het was bij een grote hockeytoernooi in Duitsland. En een beetje de gewoonte was, als je voor het eerst meedeed met een toernooi, moest je playbacken bij de feest op de feestavond. De zaterdagavond was het meestal. En ik mocht dat playbacken met een grote pruik aan, zonnebril en drie dames die ook voor het eerst meededen met dit toernooi. Als achtergrondzangeressen. En uitgedost in wilde kleding. Tenminste, 70s kleding, pruik op, zonnebril op, enzovoort, enzovoort. Dus het was een heel leuke tijd om dat eventjes te doen. Maar ook grappig om dat te playbacken. Het was niet om aan te horen, moet ik zeggen. Of niet om aan te zien. Maar goed, we zijn inmiddels alweer bij de volgende nummer. En dat is een favoriete artiest van mij. En dat is Herb Albert. Weer een heel mooi nummer van zijn album, waar hij een beetje switchte van de oude Tijuana Brass. Was een beetje op gang, of verleden tijd. En hij moest nieuwe wegen inslaan. En deze album is van de album Rise. En dan kennen we ook het grote hit Rotation. We gebruiken ze ook vaak in documentaires en sportprogramma's. Maar ik koos dit nummer van Herb Albert. De album Rise en ook het nummer Rise van Herb Albert.

0: De backing artiest. Wie zijn nu die mensen die achter de schermen aan dit mooie album hebben gewerkt?
1: Ja, wat een prachtige nummer is dat van Herb Alpert. Maar ja, we zijn inmiddels aanbeland bij de backing artist. En wie heb ik gekozen? Altijd op zoek naar een backing artist waar ik in het programma kan behandelen. En dit keer heb ik Steve Lukather. En die kennen we allemaal. Dit is de Amerikaans. Ja, niet allemaal hak op de tak, Martin. Dit is een Amerikaanse gitarist, zanger, songwriter, producer. En waar kennen we hem van? Vooral van Toto, een van de oprichtende leden. En op dit moment met de huidige Toto, de motor achter Toto, met een aantal wisselingen destijds. Een aantal overleden helaas, die toen ook de band oprichtte, Jeff Porcaro onder andere. Maar Steve Lukather heeft natuurlijk heel veel geproduceerd. Hij was van oorsprong een sessiemuzikant. En vervolgens ging hij Toto oprichten met andere sessiemuzikanten. Maar in die tijd dat hij ook lid was van Toto, heeft hij natuurlijk heel veel nummers geproduceerd of meegespeeld. En onder andere zie ik dat hij bij de physical album van Olivia Newton-John heeft hij meegespeeld. Earth, Wind & Fire, de Faces album. En om zomaar een paar te noemen. En als je kijkt, heeft hij met Jeff Porcaro vooral met de nummer van Michael Jackson, of tenminste de album van Michael Jackson, Thriller, heeft hij ook grote invloed en heeft het hele album meegespeeld met Jeff Porcaro, ook een van Toto. En daar heeft hij ook muziek geproduceerd voor Lionel Richie en Chicago, Donna Summer en The Tubes. Om zomaar heel veel wisselende genres en groepen maar te noemen, en artiesten. En hij heeft ook een Grammy Award gekregen voor Turn Your Love Around, wat hij heeft meegeschreven aan voor de nummer van George Benson heeft hij daar een award voor gekregen. Dus ja, dan kan ik wel zeggen dat is niet alleen een bijzonder gitarist, artiest in de band van Toto, maar ook als sessiemuzikant en tevens al voor alle andere mensen heeft hij geproduceerd en geschreven. En de nummer die ik gekozen heb is ook weer zo'n, vind ik alweer een bijzondere samenwerking. En dan kom ik uit met dat hij samen heeft een album opgenomen met Live No Substitutions. En dat is weer in Japan Osaka opgenomen in 2001. En het is met Larry Carlton. En Larry Carlton is ook zo'n sessiemuzikant die ook een verschrikkelijk diverse artiest is, tenminste een muzikant is, die ook sessies muzikant overal meegespeeld heb. En heb ik ook in mijn backing artist ook een keer gehad. En kan ik ook maanden mee vullen, bij wijze van spreken, met al nummers wat hij meegespeeld heeft. Maar dan die twee komen bij elkaar in 2001. En dit is een nummer, Don't Give It Up. Ook weer zo'n nummer met twee grootheden. Als muzikanten, Steve Lukather en Larry Carlton. Don't Give Up.

Ja, wat een heerlijke live nummer, live opname van Steve Lukather en Larry Carlton. En oorspronkelijk is dit nummer ook van Larry Carlton, Don't Give It Up. Ja, we zijn, we gaan lekker door en iets totaal anders, maar ik blijf dit ook een bijzonder fraai nummer. Destijds wel heel oud, 40 jaar zelfs, dus, maar het is Glenn Miller Orchestra in the Mood. Maar dit is een door de weet je, de verhaal achter deze album is dat het opgenomen is door de originele leden van de Glenn Miller Orchestra. Of tenminste, die nog in het band hebben gespeeld destijds. Maar dan is het digitaal opgenomen, dus het is een heel fraai opname. Want de originele zijn allemaal van de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. En dan hoor je duidelijk de opname techniek toen was anders dan wat we nu kennen. Dus dit is een digitale opname door de deels van de band van Glenn Miller in the Mood. En ik blijf het ook tijdloze muziek.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
2: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen bij gebrek aan overeenstemming voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
4: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
2: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar het bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
5: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
4: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3-basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
9: Dit is Prozo's. De gezelligste vrijdagavond van de week. Beleef je met de Prozo's. De

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
4: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plan te maken, wat moet gebeuren, wie gaat wat doen. En dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben, dat gun je niemand.
3: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Eimond 360. 5, 4, 3, 2, 1.
4: You're listening to A Night to Remember. 1 uur.

0: meeste.
1: Gouden ouwe hits.
0: En de beste.
1: Reken maar.
0: Elke keer weer.
2: Bij de Prozo's Tribute in the Mix. Met

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Caen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij de Tata Steel Academy in Velsen-Noord was vanochtend een natte manifestatie van vakbonden, werknemers en omwonenden. Ze steunen het Groen Staalplan en eisen duidelijkheid over de miljardensubsidie van de overheid voor schonere staalproductie. FNV organiseert ook acties tegen bezuinigingen. Vrijdagmiddag brandde een auto volledig uit op de afrit van de A22 bij Beverwijk en Velsen-Noord. De bestuurder kon het voertuig op tijd verlaten. Niemand raakte gewond. De afrit werd afgesloten, wat leidde tot een flinke file en hinder voor hulpdiensten. Het IJmuider Zee- en Havenmuseum is gevestigd in het voormalige gebouw van de visserijschool uit 1916. Tot eind jaren 80 was het een opleidingsplaats voor zeevisserij. Sinds 1994 toont het museum lokale collecties, geschonken door inwoners. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol. Ivo van Eeken runt sinds 2010 een uitvaartcentrum in Beverwijk. Hij begon als uitvaartverzorger op zijn 20ste, geïnspireerd door de uitvaart van zijn opa. Op zondag 13 september is er een open dag, waar iedereen zonder afspraak kan binnenlopen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij de Tata Steel Academy in Velsen-Noord was vanochtend een natte manifestatie van vakbonden, werknemers en omwonenden. Ze steunen het Groen Staalplan en eisen duidelijkheid over de miljardensubsidie van de overheid voor schonere staalproductie. FNV organiseert ook acties tegen bezuinigingen. Vrijdagmiddag brandde een auto volledig uit op de afrit van de A22 bij Beverwijk en Velsen-Noord. De bestuurder kon het voertuig op tijd verlaten. Niemand raakte gewond. De afrit werd afgesloten, wat leidde tot een flinke file en hinder voor hulpdiensten. Het IJmuider Zee- en Havenmuseum is gevestigd in het voormalige gebouw van de visserijschool uit 1916. Tot eind jaren 80 was het een opleidingsplaats voor zeevisserij. Sinds 1994 toont het museum lokale collecties, geschonken door inwoners. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol. Ivo van Eeken runt sinds 2010 een uitvaartcentrum in Beverwijk. Hij begon als uitvaartverzorger op zijn 20ste, geïnspireerd door de uitvaart van zijn opa. Op zondag 13 september is er een open dag, waar iedereen zonder afspraak kan binnenlopen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: en wijk aan zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: I'm down and out. Lord, it ain't no lie. Could not spare a nickel. I ain't got no dime.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij de Tata Steel Academy in Velsen-Noord was vanochtend een natte manifestatie van vakbonden, werknemers en omwonenden. Ze steunen het Groen Staalplan en eisen duidelijkheid over de miljardensubsidie van de overheid voor schonere staalproductie. FNV organiseert ook acties tegen bezuinigingen. Vrijdagmiddag brandde een auto volledig uit op de afrit van de A22 bij Beverwijk en Velsen-Noord. De bestuurder kon het voertuig op tijd verlaten. Niemand raakte gewond. De afrit werd afgesloten, wat leidde tot een flinke file en hinder voor hulpdiensten. Het IJmuider Zee- en Havenmuseum is gevestigd in het voormalige gebouw van de visserijschool uit 1916. Tot eind jaren 80 was het een opleidingsplaats voor zeevisserij. Sinds 1994 toont het museum lokale collecties, geschonken door inwoners. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol. Ivo van Eeken runt sinds 2010 een uitvaartcentrum in Beverwijk. Hij begon als uitvaartverzorger op zijn 20ste, geïnspireerd door de uitvaart van zijn opa. Op zondag 13 september is er een open dag, waar iedereen zonder afspraak kan binnenlopen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the Dawn.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt.